0: half 12. Zometeen krijg je nog eens Delirium van mij. Silence komt eraan. Eerst nog vier plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Het is nog heel druk op onze Vlaamse snelwegen. Op de E19 richting Antwerpen 70 minuten kwijt tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. Op de E313 richting Antwerpen 3 kwartier extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12, daar is een ongeval gebeurd tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Noord. Reken daar 23 minuten bij. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent 17 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
7: Relax.
6: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Relax.
8: Het is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPS NV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

0: Terwijl de zon blijft schijnen, vuur ik weer een nieuw dilemma op je af.
1: Daily Dilemma.
0: En ik was zo aan het denken, ik moet een dilemma vinden die te maken heeft met het goede weer. Want ja, 30 graden weer vandaag. En vorige week heb ik al eens gevraagd, zo op het werk, is dat dan met een short? Is dat dan met een lange broek? Maar dat gaan we dus niet doen vandaag, we hebben het al gedaan. Wel het volgende. Open of gesloten schoen? Ja, met zo'n weer ga je dan voor een gesloten schoen, zijnde een sneaker. Ik heb sneakers aan op het werk. Of een bottine of zo. Ja, want ja, als je moet werken, veiligheidsschoenen, dat kan ook allemaal. Of ga je naar het werk op je slippers, op je Birkenstocks, op je adilettekes, sandalen. Het kan allemaal, hè. Het kan allemaal. Laat het mij gewoon iets weten. Ga je voor de open schoen of ben jij team gesloten schoen? Dat wil ik weten en je mag het laten weten via de Top Radio BE app.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Muziek en magie.
6: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteel Domein Zellaar, Bonheide. Met Push, de Mackenzie Junior.

Team open schoenen of team gesloten schoenen? Dat was de vraag. Daily Dilemma. Tiana uit Staden die heeft helaas geen keuze. Zij moet veiligheidsschoenen dragen met een stalen tip voor het werk. En zo zijn er nog een paar die binnenkwamen. Hè. Die moeten allemaal veiligheidsschoenen dragen. Voor Maite uit Wetteren is het dan weer een open schoentje vandaag. Voor Diego uit Lievegem zijn het Crocs. Ja, dat is ook een zalige optie, hè. En ik krijg er honger van, Diego. Van zin in een croque monsieur. Nee, nee. Isabel uit Bilze-Hoeselt, die is een grote fan van voeten. Hij is geen grote fan van voeten. Ah ja, dus het liefst gesloten schoenen voor haar. Dat begrijp ik. Als je geen fan bent van voeten, dan maar een gesloten schoen. En voor Anne uit Mechelen is het op het werk met gesloten schoenen te doen. Maar eens ze thuis is, dan gaat alles uit, hoor. Allee, de schoenen hè, gaan dan uit. Ja, dat versta ik het toch onder, Anne. Ja, ikzelf. Ik zou nooit durven komen werken op sletsen, want ik heb niet de mooiste voeten, als ik heel eerlijk ben. Kijk, denk daarom dat ik het nooit zou doen. Top.

Ja, was lang geleden deze I'm Into You van Jennifer Lopez en Lil Wayne. 11:55, bijna lunchtijd. Je krijgt er nog twee van mij. Players komt er nog aan in de David Guetta remix na deze Wicked Games. En erna de top headlines en dan weer een uur lang alles in de mix met niet zwanzen, maar dansen. Mij hoor je morgen terug. Dit is Wicked Games nog op top.

0: Dit is Top.
1: Zometeen een uur lang alles in de mix. Eerst nog de top headlines met Vrouwtje. Goedemiddag, Vrouwtje.
2: Goedemiddag. Bij het treinongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen zijn meerdere doden gevallen. Een schoolbusje werd vanmorgen aan een overweg gegrepen door een trein. In die bus zaten 7 kinderen van een middelbare school in het buitengewoon onderwijs. Ook een begeleider en de chauffeur. Het is nog niet duidelijk in welke toestand ze verkeren. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens spoornetbeheerder Infrabel stonden de lichten aan de overweg op rood en waren de slagbomen dicht. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is zwaar verstoord. Er zijn vervangbussen ingezet. Een record aantal mensen met een handicap krijgt ondersteuning of begeleiding van het Vlaams agentschap. Dat blijkt uit de jaarcijfers. Het waren er vorig jaar meer dan 107.000, waarvan zo'n 31.000 mensen ook een persoonlijk budget krijgt voor zorg en assistentie op maat. Een stijging met bijna een kwart in 5 jaar tijd. Maar de wachtlijsten lopen wel hoog op. Eind vorig jaar stonden bijna 18.000 mensen op de wachtlijst. Sommigen onder hen wachten al meer dan 10 jaar. En bij de bedrijfsbrand in Tubeke in Waals-Brabant gisteren zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. Dat heeft de burgemeester bevestigd op basis van de testresultaten. De brandweer blust nog altijd na. Buurtbewoners in onder meer Halle, Lembeek en Itter moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Ook scholen en crèches blijven vandaag dicht. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen stralend zonnig weer met af en toe wat bewolking rond 27 graden. De dagen daarna blijft het genieten van veel zon en temperaturen tussen 23 en 29 graden.
0: Dit is Top. Jouw lunch gaat goed vooruit

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoopman!
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
7: bij Brico Brico City
6: en Brico Planet...
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plusleden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht hè.
13: Rustig, schat.
12: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs!

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie. Sorteer.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Laregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
3: Hey professional!
4: Ja?
3: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
5: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
6: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
0: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen er iets moois van bakken? Das.
1: Wow.
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur en Simon van Elslander zet de verschrikkelijke nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Simon.
4: Goedemiddag. Bij het tragische treinongeval in Buggenhout zijn vanochtend 4 doden gevallen. 2 kinderen van 12 en 15 jaar en ook 2 volwassenen. De 47-jarige bestuurder en de 27-jarige begeleidster. Rond 8 uur werd een schoolbusje met 7 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en ook 2 volwassenen gegrepen door een trein. Hoewel de slagbomen dicht waren en de lichten op rood stonden, reed het busje om nog onduidelijke redenen toch de overweg op. De machinist van de trein trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Een 100-tal treinreizigers zijn geëvacueerd, 1 persoon verkeert in shock. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is in beide richtingen volledig onderbroken. In Wortsel is vanochtend een vrouw op een bakfiets aangereden door een pick-up. Ze verkeerde in levensgevaar, maar is intussen aan de beter hand. Het ongeval gebeurde op de Mechelse Steenweg toen de vrouw de straat wilde oversteken. In haar bakfiets zaten ook haar 2 kinderen van 2 en 4 jaar oud. De bestuurder van de pick-up, die achteruit aan het parkeren was, merkte de fietser waarschijnlijk niet op. De vrouw kwam zwaar ten val, de 2 kinderen bleven ongedeerd. Na de zware vechtpartij op een kustram in De Haan afgelopen zondag heeft de politie nog eens 2 verdachten opgepakt. Het gaat om 2 19-jarige mannen uit Brussel en de Zennevallei. Bij een ticketcontrole ging een groep jongeren de controleur te lijf. Daarbij raakten 4 controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 politieinspecteurs gewond. Kort na de feiten werd al een 18-jarige uit Ninoven opgepakt. De 3 worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. De politie is nog altijd op zoek naar de 4de verdachte. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maximaal tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm, met temperaturen tot 29 graden.
3: Veel file, ik beperk mij tot die van 25 minuten en langer, dat zegt genoeg. E19 richting Antwerpen tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor verlies je 1.25 uur. R2 richting Stabroek, daar staat een defect voertuig tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Je verliest daar 45 minuten. Ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost 35 minuten. En op de E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna Linkeroever ook 25 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 25.
2: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
3: Ze noemen het een tropische dag. Ik noem het een doordeweekse dinsdag die aanvoelt als een maandag. Hier is Calvin Harris. Goedemiddag.

Top Radio, lekker op het tempo van je werkdag op deze warme dinsdagmiddag. Zometeen keren wij even terug in de spinback. We keren terug naar de vierde week van mei 2004. Ik kan je zeggen, er stond toen ontzettend goede muziek in de hitlijsten. Jij mag kiezen tussen twee hits die toen heel populair waren. En nu, een liedje, het kan geen toeval zijn, waarbij de eerste zin is Make Me Sweat.

Sia heeft tegenwoordig een hit met Afrojack. Mag ik deze een stuk beter vinden? Vroeger, dat was met David Guetta. Spinback. We keerden vandaag terug naar de vierde week van mei 2004. Toen in de hitlijsten en vooral ook op de radio te horen. Ozone met Dragosta Dintij of Usher en Little John met Yeah. Tussen die twee songs kon jij kiezen. Ik zat er net met een klein probleempje, want je moest dus kiezen tussen A of B. Dat is elke dag zo. En Ruben die stuurde N, dus de letter N. Ik dacht, wacht, maar je moet kiezen tussen A en B. Maar dan ben ik gaan kijken naar het klavier van mijn iPhone. En dan zag ik dat de N naast de B staat. Dus dat was gewoon de vinger een klein beetje te veel naar rechts. Dus ook die tel ik nog mee voor Usher. En die wint ook makkelijk hoor, met 84% van de stemmen. Zijn we er klaar voor? Oké, pa.

0: Shakira heeft geen tijd voor een nieuw lief, maar ze wil wel samenwerken met iemand die heel populair is. Ik vertel je zo meteen hoe dat verhaal in elkaar zit. En vooral muziek die eraan komt. Brian V, Where Have You Been, staat in de top hit 40, krijg je. Maar ook Alesso en One Republic komt eraan met If I Lose Myself. Op de weg is het een ramp, ik kan het niet anders uitdrukken. Ik beperk mij tot de files langer dan een half uur en dat zijn er nog altijd drie. E19 richting Antwerpen tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor, 1 uur en 5 minuten. R2 richting Stabroek gaat het ook trager. Door een defect voertuig tussen Beveren en de Thijsmanstoel verlies je daar 50 minuten. En ook op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je 3 kwartier.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Shakira gaf afgelopen weekend een interview waarbij de interviewer vroeg aan haar: is er al een nieuwe liefde in je leven? Want je moet weten, Shakira is al van 2022 gescheiden van Gerard. Van Gerard Piqué is dat, waar ze ook kinderen mee had, de oude voetballer. En ze zei nee, maar ze zei dat op een beetje cryptische manier. Ze zei: no, there's enough on my plate. Dat zeggen ze dan in het Engels of in het Amerikaans. There's enough on my plate. Een Belgische journalist vertaalt dat dan met: mijn bordje ligt al vol. Dat is een beetje letterlijk vertaald, dat is niet helemaal juist, maar goed. Met andere woorden, ze heeft gewoon geen tijd voor een ander lief. En dat snap ik wel, want ze heeft 2-3 hits uit. Dat blijft maar komen. Ze gaat ook een tour doen, dus er is veel werk aan de winkel. En ze droomt ervan om te gaan samenwerken met Taylor Swift. Dat zei ze ook in dat interview. Eerder deed ze dat al trouwens met Beyoncé en Rihanna in Beautiful Liar. Met andere woorden, er is geen plaats op haar bordje.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to...

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij mij?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Bahie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer.
2: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zijn niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. Modu van.
4: Liquidator wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

Als jij deze voormiddag al naar Jeroen en Koen hebt geluisterd of naar Thibaut, dan weet je dat wij volgende week bij Top een waanzinnige actie starten. Ik ben daar zo blij mee, omdat het echt over iets leuks gaat. Je kan 14 dagen lang, elke dag, een gouden tankkaart winnen van 1000 euro. In deze tijden is dat welkom, denk ik, voor iedereen. Hoe de actie precies in elkaar zit, vertel ik jou zo meteen. Madonna en Sabrina Carpenter komen er ook aan met Bring Your Love. Eerst Robin Schulz. Dit is

Vanmorgen hebben ze het aangekondigd bij Jeroen en Koen. We geven vanaf volgende week 14 dagen lang elke dag een gouden tankkaart van 1000 euro weg. 1000 euro tankbudget. Als jij nu met diesel rijdt met euro 95 of elektrisch laat, je kan er met die 1000 euro iets mee doen natuurlijk. Zoals heel veel mensen daar een groot budget aan besteden per maand aan dat tanken. We kunnen dat een beetje verlichten hier bij Top. Belangrijk is, heel belangrijk, dat jij je nu even inschrijft voor die wedstrijd. Anders kan je sowieso niet winnen. Inschrijven doe je via de site van Top, topradio.be, of nog makkelijker via de app, topradio.be app. Zet die maar op je smartphone als je die nog niet hebt. Dat is goed voor allerlei dingen. Ook nog belangrijk is dat jij volgende week best 's morgens rond 7:15 thuis bent. Want het is Top Delivery, dus we leveren die kaart aan huis. Meer erover een van de komende dagen. Ik moest nog een beetje discreet ook de sponsor vermelden. En ja, 1000 euro is natuurlijk een heel leuke prijs. Ik zeg dan altijd, SO een leuke prijs, zeg ik dan. Zo, SO een leuke prijs. Discreet vermelden.

0: Dit is Top.
1: Het is 2 uur en Simon van Elslander zet de verschrikkelijke nieuwsfeiten op een rijtje. Simon, wat is de balans?
2: Goedemiddag. Bij het tragische treinongeval in Buggenhout vanochtend zijn 4 doden gevallen. De 49-jarige chauffeur, een begeleidster van 27 en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere kinderen zijn in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Maar hun toestand is wel al stabiel. Het ongeval gebeurde aan een overweg toen een schoolbusje van het buitengewoon onderwijs werd gegrepen door een trein. Hoewel de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden, reed het busje om nog onduidelijke redenen de spoorweg op. Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden. Spoornetbeheerder Infrabel spreekt over een van de zwaarste ongevallen aan een overweg ooit in ons land. De 31-jarige man die maandagochtend werd neergeschoten aan het station in Diksmuiden is niet langer in levensgevaar. Het slachtoffer werd in de buik geraakt en met levensbedreigende of verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. De hoofdverdachte is een 24-jarige man uit Koekelaren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. 4 andere verdachten, 2 mannen en 2 vrouwen, worden voorgeleid voor onder meer gewelddadige woonschennis, bendevorming en drugsfeiten. De raadkamer in Veurne beslist vrijdag of ze langer in de cel moeten blijven. In Turnhout hebben inbrekers toegeslagen in een goudwisselkantoor. Ze slaagden erin om binnen 4 kluizen open te slijpen. De inbraak werd deze ochtend ontdekt toen de medewerkers van het kantoor aankwamen. Wat er precies is gestolen en hoe groot de totale buit is, is momenteel nog onduidelijk. De politierecherche is ter plaatse en is volop bezig met het onderzoek. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe ook bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk wel kans op lichte regen.
1: Er zijn heel wat files vandaag, opvallend veel zelfs. Ik beperk mij tot 3 files die langer duren dan een half uur. E19 richting Antwerpen tussen Loenhout en Sint-Job en Goor. 1 uur en kwart aanschuiven. R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel 3 kwartier. En ook op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost is het een half uur aanschuiven. Op dagen als vandaag kan je beter wat water meenemen in de auto. Zeker als je vermoedt dat je gaat stilstaan.
0: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
1: Zomerse muziek bij Top. Takka Bro komt eraan zo meteen met Takata. Eerst Bruno Mars. Dit is I Just Might. Goedemiddag.

maakt de warme werkdag een beetje leuker, toch? Takka bro met Takata. Dat is lang geleden. Echt een zomerplaat wel. 2:10. Zometeen spelen wij Raad de Plaat. Krijg je van mij 5 minuten extra pauze om mee te spelen. Inzet 2 filmtickets bij Kinepolis. En daar is het wel lekker cool als je de coolte wil opzoeken. Eerst Offenbach. Dit is Miles Away bij Top.

Als jij bij dit weer buiten aan het werk bent, dan heb je recht op wat extra pauzes. En die kan je bijvoorbeeld gebruiken om mee te spelen met Raad de Plaat. We spelen voor 2 filmtickets, film naar keuze bij Kinepolis. En daar is het wel lekker cool als je even wat fristen kan gebruiken. Ik geef jou een opgave, dat wil zeggen een heel grote danshit waar ik een klein stukje van laat horen. En ik laat het op deze dinsdag, die aanvoelt als een maandag toch, niet te moeilijk maken. Dus we gaan het makkelijk houden. Titel of artiest, spits je oren, wie is dit? Voilà, meer krijg je niet, maar dat is meer dan herkenbaar genoeg, denk ik. Stuur het door via de Topradio BE-app. Titel of artiest.

budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Plaat, de plaat.
1: Ik laat nog even de niet zo moeilijke opgave horen van vandaag. Op een dag als vandaag moet het allemaal niet te moeilijk zijn, eerlijk gezegd. Als je je classics kent, dan kon je dit wel thuis.

0: At the Villa People.
1: Mensen in de At the Villa People. Open your eyes, goed hoor.
2: Dat was hem inderdaad.
1: Maar jij bent ook aan het werk. Moet er gelijkertijd ja, aan klopt. Het meespelen, dan moet je zowat kunnen multitasken natuurlijk. Zeg, je bent huishoudhulp. Zorg eens een beetje voor jou bij deze warme temperaturen.
0: Ja, extra drinken en veel airco.
1: Heel goed. Zeg, nog iets belangrijks, Samantha. Heb jij je al ingeschreven voor onze grote wedstrijd die maandag begint, waarbij je elke dag, 14 dagen lang, een gouden tankkaart van 1000 euro kan winnen? Je schrijft je in op de app of op de site. Heb je het al gedaan?
0: Ja.
1: Oké, heel goed. Nee, heel goed. Maar het is belangrijk dat iedereen dat doet, want anders kan je niet winnen natuurlijk. Ik stuur jou nu alvast 2 filmtickets op. Die heb je alvast. En binnen, ik hoop voor jou dat het ook goed gaat in die andere wedstrijd die we maandag beginnen. Fijne werkdag nog. Dag Samantha.
0: Dankjewel.

0: Ze zingen pas na 4 minuten en dan is het nog beperkt. Uitzonderlijk hoor. Dit nummer vind ik wel. Blijft zo goed. Uit de Villa People, Open Your Eyes, zat en raad de plaat. Morgen een nieuwe opgave. Morgen weer kansen op 2 filmtickets voor Kinepolis. Kygo komt eraan zometeen met Save My Love, samen met Khalid gemaakt. En ook James Hype ga ik draaien nog eens met Waterfalls. Want er kan op dagen als vandaag geen water genoeg zijn, denk ik dan. Zeker als je onderweg bent, veel file. Ik beperk mij tot de files langer dan 20 minuten. E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever, 40 minuten erbij. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 26. E19 richting Antwerpen, daar is een ongeval gebeurd tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. 23 minuten verliestijd. Ik eindig op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook daar verlies je 20 minuten.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzaal.

0: het er zo stevig tegenaan gaat, dan vind ik dat jij en ik een extra drinkpauze hebben verdiend. Dat mag wel, dus ik leg even de boel stil en we gaan even een extra drinkpauze doen. Ik schenk in, ik weet niet wat jij van plan bent, maar ik schenk even in. En ik zie dat het volgende de nieuwe Top Tune of the Week is.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
4: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

je pom pom girl. Zalig toch, die warme dagen. Geniet daar ten volle van, maar weet dat het ook her en der wat extra gevaar met zich meebrengt. Ik lees op HLN dat er gisteren een groot parochiefeest was in Breda met barbecue. Ik denk dat heel veel mensen barbecue hebben gedaan de afgelopen dagen. Maar daar moet je echt wel voorzichtig mee zijn. Zeker als je denkt, ik ga dat vuur een beetje aanwakkeren. Daar hebben ze dat gedaan met spiritus, een brandversneller, gevolg, gigantische vlam en twee kinderen zwaar gewond. Dus wees alsjeblieft voorzichtig met die dingen. Het is 9:09. We gaan even de bas van jouw geluidsinstallatie testen. Television rules the nation. Television.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
12: Samen bakken na school? Dat is
13: wow!
12: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
14: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
12: Dat is toch echt wel
13: wow!
12: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
14: wow!
12: Van Vibra.
15: Oh, amai, die ceviche was lekker.
16: Ja, hè.
17: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
16: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
15: Schat, blijf kalm.
16: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
15: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
16: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
13: wow!
12: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
14: wow!
12: Van Vibra.
18: Dit is Stop!
19: Het is 3 uur en Simon van Elslander zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Simon, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Bij het tragische treinongeval in Buggenhout zijn vanochtend 4 doden gevallen. De 49-jarige chauffeur, een 27-jarige begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond, maar hun toestand is stabiel. Het schoolbusje werd op een overweg gegrepen door een trein, volgens infrabeeld, terwijl de slagbomen dicht waren en de lichten op rood stonden. De spoornetbeheerder spreekt van een van de zwaarste overwegongevallen ooit in ons land. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden. De verslagenheid is immens en de steunbetuigingen stromen binnen. De getroffen school, richtpunt Campus Buggenhout en de gemeente openden een rouwregister. De 31-jarige man die maandagochtend werd neergeschoten aan het station van Diksmuide is buiten levensgevaar. Hij werd in de buik geraakt en met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De hoofdverdachte is een 24-jarige man uit Koekelaren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. 4 andere verdachten, 2 mannen en 2 vrouwen, worden voorgeleid voor onder meer gewelddadige woonschennis, bendevorming en drugsfeiten. De raadkamer in Veurne beslist vrijdag of ze langer in de cel moeten blijven. De Rode Duivels hebben hun training vandaag verplaatst naar Neerpede, het oefencomplex van Anderlecht. Ze doen dat omdat gisteren bij zware brand in een textieldepot in Tubeke asbest is vrijgekomen. Vanwege het risico op longschade kon er niet getraind worden in het Proximus Basecamp. Het stadsbestuur onderzoekt momenteel of het asbestgevaar geweken is, zodat de nationale ploeg morgen hopelijk weer op hun vertrouwde plek kan trainen. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Het blijft zonnig en warm nog de hele dag, tot 31 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk kans op lichte regen.
4: Op het dak van je auto kan je een ei bakken, maar wees daar toch maar voorzichtig mee. A12 richting Antwerpen aanschuiven tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg. 37 minuten erbij. E34 richting Antwerpen tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever plus 35. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Daar schuif je aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten erbij. Op andere plaatsen kan het, maar sta je minder dan 25 minuten in de file.
18: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
4: Verkoelende muziek, maar die geeft jou toch een lekkere drive. De Bausa komt eraan zometeen. McNatic naar Justin Timberlake.

Als de ijsblokjes op zijn, moet je ze aanvullen. Ik heb trouwens ontdekt dat er heel leuke vormpjes bestaan van ijsblokjes. In alle mogelijke dingen. Brave vormpjes. Maar er zijn ook iets stoutere vormen van ijsblokken. Enfin, ik gooi maar, ik doe maar een voorstel om de avond, de warme avond, plezanter te maken. Natuurlijk. Wayne Wonder bij Top. No Letting Go.

Zometeen Vergeet mij Bietje, een song waarvan het lang geleden is dat jij hem nog eens hebt gehoord. Vandaag is dat echt een superzomerse plaat van een groep die eigenlijk alleen maar dit als hit heeft gehad, denk ik. En de groepsnaam die bestond uit 3 letters. Ik laat hem zometeen horen.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, mam!
6: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes... 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
8: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
7: Ja, ik weet het.
8: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
7: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
8: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
7: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Vergeet mij bietje.
1: Jij geniet van het warme weer en ik heb ook al ondervonden dat je dat toch kan versterken, dat genieten, als de muziek ook perfect past bij dat warme weer. Vandaar een Vergeet mij bietje die volledig in die zomersfeer zit, van eigenlijk twee Duitse producers die wat mij betreft misschien een beetje een verkeerde groepsnaam hebben gekozen om de doodsimpele reden dat er wereldwijd wel heel veel groepen Rio noemen. R-I-O, gewoon R-I-O. En door de jaren heen zijn er minstens 3-4 groepen die zich ook zo hebben genoemd. Niet dat dat de reden moet geweest zijn dat ze zijn gestopt, want ze hebben eigenlijk maar 1 hit gehad, maar het was wel echt zo'n zomerplaatje. Rio is dit, Shine On Me, het Vergeet Mij Bietje van vandaag.
0: Een Vergeet Mij Bietje.
2: Open op jou.

0: In Ukkel hebben ze zo net 30 graden gemeten en dat is dan officieel, want dat is dan zogezegd onder thermometerhut. Ik zou voor vanavond misschien wel mijn lakens even in de diepvries steken. Maar het schijnt als je dat een uur of twee in de diepvries legt, dan is dat lekker fris en dan slaap je goed, want het gaat beginnen, hè, warme nachten. En dat vindt niemand leuk. Akraes komt eraan en Cherish met Do It Do It. En Robin S. met Show Me Love Niet, wel die andere hit, Love for Love. 1.19 aanschuiven richting Antwerpen. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord schuif je 35 minuten aan. A12 richting Antwerpen. Tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg 34 minuten. R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. En ook op de E34 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever 26 minuten erbij.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Mo, zie je kabinetten van bij mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
3: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
4: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Moduvan.
1: Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Hey professional!
6: Ja?
5: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
7: Muziek en magie.
8: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

Uitgerost en een korte broek, straks na 4 uur Bram van Hee hier bij Top, die het heeft onder andere over een flamingo pose en over een Ferrari. Ik weet niet of hij al zoveel gespaard heeft of zo, dat vertelt hij straks. Eerst hier bij Top nog Chris Brown en Benny Benassi.

Als jij je genoeg insmeert, kan je je overgeven aan de zon en daarvan genieten. Na je job misschien vandaag nog, straks leuk iets doen op een terrasje buiten. Moet je zeker proberen. Bram van Hee houdt je heel graag gezelschap straks na 4 uur. Ik heb nog Gigi D'Agostino en eerst Carol G.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
4: Dit is Stop!
5: Het is 4 uur, dus het is tijd voor de top headlines. En die krijg je nu van Simon. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Steeds meer details raken bekend over het dodelijk treinongeval. De schoolbus die vanochtend werd gegrepen door een trein in Buggenhout had vlak voor de klap eerst de gesloten slagboom aangereden. Dat blijkt uit camerabeelden. De trein reed op dat moment 90 km per uur. De machinist probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar kon de fatale botsing niet meer vermijden. Waarom de bestuurder door de slagboom reed, wordt nog onderzocht. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee kinderen van 12 en 15 om het leven. In een huisartsenwachtpost in Roeselaar in West-Vlaanderen is gisteravond de ebola-procedure opgestart voor een vrouw die net terug was uit Afrika. Maar ze testte negatief. De vrouw vertoonde wel symptomen die leken op ebola. Ze werd volgens het strikte protocol in een speciale geïsoleerde brancard overgebracht naar het UZ Antwerpen. De tests die ze daar onderging waren negatief. Er is in ons land nog nooit ebola vastgesteld, maar de FOTS Volksgezondheid heeft alle artsen en ziekenhuizen wel nog eens herinnerd aan de noodprocedures. De WHO heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. En dan is er nog positief nieuws uit de wielerwereld, want Lotte Kopecky en Axel Merckx zijn in alle stilte getrouwd in het stadhuis van Brugge. Het koppel koos bewust voor een bescheiden plechtigheid met een kleine groep aanwezigen. Wieler-icoon Eddy Merckx kon er wegens gezondheidsredenen helaas niet bij zijn. De 30-jarige Kopecky en de 53-jarige Merckx wonen sinds begin dit jaar samen in Brugge. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Temperaturen tot 32 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. En vrijdag mogelijk kans op lichte regen.
5: Ja, behoorlijk wat files en er is één file die nogal verfrissend kan zijn. Maar ik ga daar zo meteen meer uitleg over geven. Ja, er is een luisteraar die iets speciaals aan het doen is vanuit de file. Straks wordt het helemaal duidelijk.
7: Ik ben benieuwd. Eerst 5 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de A12 richting Antwerpen. Tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord ben je een uur kwijt. Op de E34 richting Antwerpen dan tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever 40 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een half uur. Op de E19 richting Antwerpen gaat het ook traag een half uur erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen 20 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
4: Dit is Top. Bram van Hee.
5: Let's go to the beach. Maar let op, niet allemaal tegelijk via de E40. We zitten allemaal in de file tezamen. En kijk uit voor de meeuwen, hè.
8: Ah ja.

0: van Jax Jones bij Top. Belooft een leuke dinsdag te worden. Kijk maar eens op onze socials. Ik mag straks een ontzettend mooi cadeau aan jou weggeven. Als je wil weten wat het is, kijk dan maar eens via Instagram of via Facebook. Daar zie je nu al wat ik in mijn handen heb. Ik heb er de hitte voor getrotseerd deze namiddag. Ja, de eerste tropische dag van 2026 hebben we bijna met z'n allen samen overleefd. Maar we gaan er niet over klagen, hè. Alleen al aan de muziek voel je vandaag dat de zomer al vroeg is begonnen. En ik ga daar zo meteen nog een beetje over gaan, want ik heb iets heel speciaals voor jou. Namelijk een heel bekende, exotische gitaar. Luister even mee. Ja, dit moet je toch kennen.
1: Ai.
0: Ik ga hem zo beleven.

0: Ik ga zo meteen de temperatuur nog een beetje laten stijgen met dit. Maar eerst de meest gegoogelde woorden van de dag.
1: Vandaag om
0: 12 uur vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Ferrari, het bekende legendarische automerk. Want ieder automerk die wil meespelen heeft nu een elektrische auto. En nu dus ook het legendarische Ferrari. Ze hebben de Ferrari Luce voorgesteld vandaag. Dat is dus het elektrische model van Ferrari. Het is een auto met een vanafprijs van, hou je vast, 550.000 euro. En dan heb je nog niks aan die auto, dus het is echt de vanafprijs. Met andere woorden, je zit daar ver boven als je een deftige elektrische Ferrari wil. Voorlopig is er, en dat is een understatement, nog maar weinig enthousiasme voor de auto. Dat zou aan de prijs kunnen liggen natuurlijk, maar misschien ook omdat het een elektrische Ferrari is en die onmogelijk zo kan klinken. Is het volgens mij geen echte Ferrari.
1: En om
0: 2 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: flamingo pose. Ik weet niet of je dat kent, die pose. Maar het is iets dat je misschien eens moet proberen om in te schatten hoe oud je lichaam echt is. Het klinkt een beetje exotisch, maar het komt er eigenlijk gewoon op neer om zo lang mogelijk op 1 been te blijven staan. Dus als je kan, doe dat even. Zo lang mogelijk op 1 been staan. En als dat langer dan 10 seconden lukt, dan zit je safe, volgens dokters. En als je dat niet kan, dan ja, moet je je toch wel wat zorgen beginnen maken. Een onderzoekje links of rechts is misschien dan wel aan te bevelen. Ik weet dat jij het nu ook gaat proberen. Even minstens 10 seconden op 1 been staan. Het is de flamingo pose. En het houdt je forever young. Volgens mij hebben deze twee dat ook al geprobeerd. Licious en Milo.

0: Despacito. Ja, dan weet je dat het zomer is. Als dit op de radio klinkt. Daddy Yankee en Luis Fonsi, Despacito bij Top. Igor, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bram.
0: Ik denk dat we nu spreken met de leukste file van het land, toch?
1: Wat hangt er vanaf of dat je mij passeert of niet? Hè? Ja,
0: vertel eens, wat ben jij aan het doen?
1: We zitten hier in de file en als er raampjes openstaan, dan durven we wel eens met het waterpistool bij de mensen binnen schieten. Ja.
0: Wacht, dus jij staat in de file aan te schuiven als passagier en je bent mensen aan het nat spuiten met een waterpistool.
1: Hè, maar, ja, dat klopt.
0: Dus je hebt dat bewust meegenomen als van, ja, we gaan de mensen eens goed liggen hebben?
1: Ja, nee, het ligt er eigenlijk altijd in, want overzakelijk dient waterpistool om fietsers die de regels niet volgen in de zomer komt dat goed uit.
0: Ja, nu komt dat goed van pas.
1: Ja.
0: Oké, dus jij zoekt eigenlijk mensen die met hun raam open aan het rijden zijn en dan spuit jij een dikke straal naar binnen of zo. Dat is wat jij nu aan het doen bent.
1: Wel ja, mensen die hun ruit open hebben, meestal misschien geen airco aanstaan. Dus dan denk ik, ja, zal ik u wat verfrissing aanbieden. Hè?
0: Ja, dat is geniaal. Oké, hoe reageren de mensen?
1: 99% lachen ermee. Soms hebben we een keer een die niet happy is, maar ja, dan zeg ik sorry.
0: Ja, dat is de azale. En waar moeten we zijn om die verfrissing in de file te ervaren? Ik zou jou willen tegenkomen nu, echt waar. Waar moeten we zijn?
1: De Ring van Brussel.
0: Ring van Brussel, daar ben jij nu aan het rijden. Hoe kunnen we jouw auto herkennen? Ja, naast natuurlijk dat je er half uit hangt met dat pistool.
1: Witte camionet.
0: Witte camionet en er hangt een zot uit het raam met een waterpistool. Het is een rood waterpistool. Je hebt een foto gestuurd. Het is een rood waterpistool.
1: Ja, zo fluoranje.
0: Ja, fluoranje. Ja. Ben je nog genoeg geladen?
1: Ja, ik heb nog genoeg water.
0: Ik heb echt iets op bidons en flessen mee of zo om bij te vullen. Dat is wel goed eigenlijk.
1: Ik heb 1,5 liter water mee. Hè.
0: Oh, jong. Ja, de file duurt wel nog even. Dus veel succes daar en veel plezier even.
1: Zeker.
2: De hardste, de luidste, de beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender Top Bam of op Top 2 via DAB+. Top, we make you move.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: zag in de inbox via de Top Radio B-app een berichtje binnenkomen van luisteraar Christophe.
1: Waar op de ring van Brussel zit hier een gast met een waterpistool? Ik ben ook op de ring van Brussel, juist op de viaduct van Vilvoorde. En ja, ik zou het wel leuk vinden als ik hem tegenkom.
0: Snap ik.
1: Altijd wel plezant met water spelen, hè. Yo!
0: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Je kan hem herkennen aan de witte camionet. Dat is eigenlijk de enige info die ik heb. Dus kijk goed uit voor een witte camionet. En daar moet dan een zot uit hangen. Ik zei het dus al met een, wat was het, een knaloranje-rood waterpistool. Passeert daar even en doet uw raam open. En dan spuit hij wat naar binnen. Dat wordt sowieso fun. Als je hem tegen bent gekomen, laat even iets weten. Ik ben benieuwd.
2: De Beat Blender.
0: Welke plaat mag in de Beat Blender? Dat mag je mij laten weten. Ook vandaag twee keuzes. Het zijn echt zo van die happy liedjes. Deze verbouwen, Take On Me van AHA, dat is keuze 1. Dan stuur je 1 via de app van Top. Keuze 2, Natasha Bedingfield en deze. Unwritten is dat, hè? Ja, hè? Ja, ja, ze knikken hier. Oké. 1 of 2, dat mag je mij laten weten, want eentje gaan we zo meteen in de blender stoppen. En die gaan we dan ombouwen. En daar komt dan iets uit met heel veel beat. Allee, daar hoop ik dan toch elke dag op. Maar zo meteen gaan we het zelf samen ontdekken. 1 of 2 nu insturen via de Top Radio B-app.

0: Best grappig, ondertussen blijft luisteraar Christophe. Elke auto screenen onderweg in de file op de Brusselse ring.
1: Ja, een witte camionet, dat is wel heel vaag, hè.
0: Ja, sorry,
1: weet jij hoeveel witte camionet dat er op de ringen van Brussel rondrijden? Ongelooflijk. Maar ja, misschien kom ik hem nog tegen.
0: Ja, misschien,
1: of hij zit misschien aan de andere kant van de ring te rijden. Wie weet.
0: Ja.
1: Yo.
0: Ja, yo. Inderdaad, die heeft nood aan verkoeling. Dat is wel duidelijk, hè. Want Brian, je hebt het net gevolgd, hè. Er is blijkbaar iemand van onze luisteraars die met een waterpistool onderweg is in de file.
2: Ja, ik weet niet of hij daar over een uur of drie nog rijdt. Want dan ben ik ook wel geïnteresseerd.
0: Ja, het water zal op zijn tegen dan.
2: Ah, ja,
0: dat
2: ja.
0: Kan toch niet anders.
2: Kut.
0: Ja, tenzij dat hij echt met een hele tank aan het rondrijden is. Maar dat was het niet, hè. Dus nee.
2: Spijtig. Helaas, geen file op de Brusselse ring langer dan 20 minuten. Op 6 andere plekken sta je wel stil op de A12 richting Antwerpen. Tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg verlies je op dit moment een uur en een kwartier. Op de E17 richting Antwerpen dan verlies je door een defect voertuig in Antwerpen-West 40 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 35 minuten extra. En op de grote Antwerpse ring richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Dijsmanstunnel verlies je 35 minuten. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever een half uur erbij. En op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord nog 25 minuten in de plus.
0: Oh ja, en voor ik het vergeet, wat mag ik voor jou in de beatblender stoppen zometeen? Dit?
3: Nee.
0: Of dit?
3: Nee.
4: Ja.
0: Woorden 1 of 2, 1 Aha Take On Me en 2 Natasha Bedingfield Unwritten, maar dat is dus voor jou een duidelijke 2.
2: Nog even, ja. Ja.
0: Zal ik het anders uitdraaien?
2: Ja, je durft niet.
0: We hebben geluk dat het een het is niet het hele liedje, het is een fragmentje.
2: Nee, doe mij maar twee, sowieso.
0: En toen was het gedaan.
2: Ja, sorry, ja, het is niet alles.
1: Wat een teleurstelling.
0: Ik noteer 2.
2: Ja, zeer graag zelfs.
0: Goed.

0: En dan is het tijd voor
1: de Beat Blender.
0: Ik heb Ivo uit Schoten aan de lijn. Dag Ivo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Op dit moment hebben wij samen een geweldig uitzicht over Antwerpen, over de haven van Antwerpen. Dat klopt, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, want jij zit op dit moment voor je werk hoog en in de kraan.
2: Ja, in de kraan, hoog en droog.
0: Oké, maar wauw, en is het daar niet te warm?
2: Maar wij hebben airco in onze kraan.
0: Ah, ja, oké, op die manier. Ja, nee, goed, ik kan er bij iets bij voorstellen. Wel fijn, hè, toch, die views?
2: Ja, zeker. En vast. We hebben echt een krafiek. En vooral ook morgens of s'avonds is het wel heel mooi over heel Antwerpen.
0: Ah, ja, tuurlijk, als je de vroege hebt, dan heb je de zonsopkomst en zo meteen misschien de zonsondergang.
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Ah, prachtig. Daar hoort fantastische muziek bij. Daarom heb je ook een berichtje ingestuurd voor de Beatblender. Jij vertegenwoordigt vandaag de stem van de meerderheid hier voor de Beatblender. Ik ga ze nog eens heel kort alle twee laten horen. Mag dit erin, keuze 1, Aha, Take On Me, ofwel dit. Dit was de tweede keuze die je vandaag had. Unwritten van Natasha Bedingfield. En dan ga ik terug naar jou, Ivo. 1 of 2?
2: 1, Take On Me.
0: Ja, jij was daar heel duidelijk over. Is daar een specifieke reden voor?
2: Nee, zeker een leuk nummer.
0: Gewoon omdat die happy klinkt, het zonnetje schijnt en je zit daar met airco in de cabine heel hoog boven Antwerpen. Ja, goed, we gaan hem samen ontdekken, want je weet, die gaat de blender in en dan komt er zo een beatversie uit. Hè. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. We gaan er samen voor gaan. Jij telt af en dan ga ik hem instarten. Goed, Ivo?
2: Ja, 3, 2, 1.
1: De Beat Blender.

0: 1 nieuw bericht.
1: Ja, je pakt weer een niet op. Goed, ja, Brammeke, het is MC Drummer hier. Je pakt weer een telefoon niet op, het is weer een niet aardig. Zeg, bel me een keer weer en een beetje rappen, want ik heb een goed idee. Ik zou een keer willen spreken. Bel me weer, heb mijn nummer, hé. Ciao. Top.
2: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hé. Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Kom naar de gratis slimme belavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
5: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteel Romein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Ik heb daarnet een voicemailbericht gekregen van MC-drummer. De mascotte van Camping Kids Club, dat zotte festival. Het is blijkbaar heel dringend, dus ik ga even terugbellen. Hè. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, MC-drummer.
1: Yes.
0: Ja, vertel eens, wat is er zo dringend?
1: Ja, wel, waar dat kun ik je voor wel spreken. Dus je weet, op 22 augustus doen we weer een Camping Kids Club op de Lange Munt. Hè, maar we hebben nog één hartje vrij. Dus we zijn op zoek eigenlijk naar, ja, naar een goede DJ voor dat te komen draaien. Een manneke, een vrouwke, één of twee tegelijk. Met al geen rollen. Zou je dan niet nog het winnen voor hen?
0: Ja, je overvalt mij, maar ja, ik kan een oproep doen, dat moet wel lukken. Dus jullie zoeken een DJ, en voor welke stage is dat precies? Is dat om in de toiletten te draaien, of?
1: De spoiler room, dus dat is de grootste tenten overdekt op de camping. Ja, dat is eigenlijk de machtigste tenten. Eén dag retro en van alles en nog wat.
0: Ja, dus eigenlijk een oproep aan iedereen om uit uw slaapkamer te komen, ja, u naar een ander donker hol te begeven eigenlijk, de spoiler room.
1: Ja, exact alles.
0: Oké. Okay. Zeg, en om deel te nemen, is de bedoeling om een set te maken? En wat moet daar nog bij zitten?
1: Misschien een fotootje, dan we zien hoe dat eruit ziet.
0: Oké.
1: Okay. Een filmkanaal helpt ook altijd, maar ja, dat zou ideaal zijn.
0: Ja, en geef eens wat inspiratie. Waar kunnen DJ's mee scoren in zo'n filmpje bij MC Drummer?
1: Grappig, goed. Allee, natuurlijk moet de muziek goed zijn. Ja, misschien een shout-outje naar MC Drummer, zoiets wordt altijd gepresteerd. Ja. En we gaan dan de beste eruit kiezen en die mag dan... kunnen we die bij Hulder ook niet laten doen op de radio?
0: Ja, dat valt wel te regelen. Ik moet dat nog even met een baas bespreken, maar dat komt wel goed.
1: Laat me de eerste keer bij Hulder een setje draaien en dan, dan is natuurlijk het grote debuut op de camping. Hè.
0: Ja, dat is afgesproken. Dus ja, jij gaat dan de finalisten kiezen en die komen dan bij ons gewoon op de radio om zichzelf te bewijzen. Hebben wij een deal? Ja,
1: we hebben een deal, jong.
0: Oké, okay, yes, afgesproken bij deze. Dus, topradio.be, we gaan daar nu een berichtje online zetten. Gaan we doorlinken naar de pagina van Camping Kids Club om je in te schrijven. Filmpje posten van wat je kan en er mag van alles fake zijn in dat filmpje. Fake gouden kettingen, ik noem maar iets. Behalve het mixen zelf, hè, dat mag niet fake zijn, dat moeten we wel goed afspreken.
1: Nee, we zoeken een kwalitatieve DJ die hem hernamuseert.
0: Voilà, dat is goed.
1: Super.
0: Is het goed? Wij horen elkaar binnenkort. Merci voor de oproep. En we gaan dat nu heel snel online zetten.
1: Ik hoor dat daar ook goed weer is. Tot dan, hè.
0: Ah, jij zit in Pattaya?
1: Ah ja, natuurlijk, ja.
0: Ik ga afleggen, want dat wordt hier een duur gesprek. Goed?
1: Tot snel.
0: Yo.
1: Yo.

hebt dit gehoord van MC-drummer himself van Camping Kitsch Club. Ze zoeken nog een DJ voor de Spoiler Room. Dat is de tent waar retro wordt gedraaid. Dus als dat jouw ding is, jouw stijl als DJ, of je kent een DJ die muziek draait, die retro beats, en dat ineens voor een hele volle tent uitgelaten mensen wil doen, en dan weet je waar naartoe. Topradio.be, je kan je daar nu inschrijven om deze zomer op de camping te staan.

0: samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
1: Dit is Stop!
2: Simon heeft een update over het tragische ongeval in Buggenhout. De topheadlines van 5 krijg je nu.
3: Goedemiddag. Het is nog altijd onduidelijk hoe het dodelijke treinongeval in Buggenhout kon gebeuren. Camerabeelden tonen hoe de schoolbus vlak voor de klap eerst een gesloten slagboom aanreed. De machinist van de trein probeerde bij een snelheid van 90 km per uur nog een noodstop uit te voeren, maar kon de fatale botsing niet meer vermijden. Waarom de bestuurder door de slagboom reed, wordt nog onderzocht. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en 2 tieners om het leven. De verslagenheid na het drama is enorm. De school en de gemeente hebben intussen een rouwregister geopend. Rond dit uur start een nieuwe persconferentie van de autoriteiten. In een huisartsenwachtpost in Roeselaren is gisteravond de ebola-procedure opgestart voor een vrouw die net terug was uit Afrika. Het bleek gelukkig vals alarm. De tests waren negatief. De vrouw vertoonde wel symptomen die leken op ebola. Ze werd volgens het strikte protocol in een speciale geïsoleerde brancard overgebracht naar het UZ Antwerpen. Omdat de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak in Congo en Oeganda heeft uitgeroepen tot een internationale noodsituatie, herinnert de overheid alle artsen nog eens aan de noodprocedures. Bij Bpost zijn de onderhandelingen over de nieuwe werktijden afgerond. Het resultaat wordt nu nog voorgelegd aan de achterban en donderdag volgt dan het finale overleg. Het plan om postbodes later op pad te sturen om beter te concurreren op de pakjesmarkt leidde eerder nog tot een zware 6 weken durende staking. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Temperaturen tot 32 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk kans op lichte regen.
2: Zijn er veel files op die warme dinsdag zoals vandaag?
4: Die zijn er helaas. 6 plekken waar je op dit moment meer dan 25 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Antwerpen. Door een defect voertuig tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg verlies je daar op dit moment 1 uur en 15 minuten. Dan op de grote ring rond Antwerpen richting Stabroek, tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel 3 kwartier extra. Op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 40 minuten erbij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borger houdt een half uur extra. Op de E34 richting Antwerpen is het ook een half uur file rijden tussen Melselen en Sint-Annalinkeroever. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen 25 minuten erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
2: Af en toe is een stokje water, hè? Niet vergeten. Hè?
4: Ja. Zeker.
2: En slikken.
4: En heel belangrijk. Ja, deze is ook zo.
2: Oké. Tot over een half uurtje.
4: Jojo.
1: Dit is Top. Bram van Hee.
2: Ik heb het zo meteen over het grote nieuws dat Jeroen en Koen mee hadden deze ochtend. Mocht je het gemist hebben, zo meteen wordt het duidelijk voor jou. Top.

0: Sinds vanochtend weten we wat het grote nieuws was dat Jeroen en Koen mee hadden aan de start van deze korte werkweek op dinsdagochtend. Als jij het gemist hebt, ik ga je zo meteen bijpraten, want ja, het is iets wat je leven wel zou kunnen veranderen de komende maanden. Dus ja, als je nog niet op de hoogte bent, zeker blijven luisteren. Je gaat er wat aan hebben.
1: Daarmee overdrijf ik toch niet. Als je al weet over wat het gaat, het zou kunnen, hè.
0: Ik overdrijf er niet mee, denk ik. Goed, zometeen details. Die komen eraan. Eerst gaan we een beetje klinkers meezingen.

0: Deze ochtend hadden Jeroen en Koen speciaal nieuws dat ze eerst zelf nog moesten ontcijferen.
1: Ondertussen heb ik een envelop gekregen, Koen ook. En in die envelop zitten kaartjes. En op die kaartjes valt mij nu op staan woorden. Want ik zie een puzzel aankomen.
2: Oh, nee.
1: Volgens mij kan je met die woorden een zin vormen.
2: Dus ja. Ik heb opnieuw jullie vanaf spelen week volgende.
3: Ah.
1: En?
3: Ja, ik weet het.
1: Oh, wacht.
2: Mag ik het zeggen?
1: Is het laatste woord toevallig?
4: Top Delivery.
2: Yes!
0: Ja, Top Delivery komt terug. Top Delivery. En dat vanaf volgende week. Dus vanaf volgende week komen wij misschien wel voor je voordeur staan met... En dat is nieuw dat we dat doen met... Een gouden tankkaart van 1000 euro, die komen we dan leveren bij jou. Tanken is ontzettend duur, daarom top to the rescue. Onze courier gaat Vlaanderen rondtrekken en gaat elke ochtend post vatten aan een voordeur. Als dat de jouwe is, dan heb je eigenlijk twee dingen te doen. Ja, moet je ten eerste de deur openmaken, dat is logisch. Op het juiste moment, en dat moment ga je dan ook via de radio vernemen. En het koffertje met daarin de gouden tankkaart openmaken. En dat kan je enkel kunnen doen met een code die we jou ook op de radio gaan meedelen. Dus eigenlijk is dat super makkelijk. Het enige wat jij hoeft te doen, dat is luisteren naar Top om al die info te weten te komen. En inschrijven natuurlijk. Via onze website kan dat vanaf nu. Topradio.be of de Topradio BE-app. Je kan er niet naast kijken. Gewoon even gaan kijken en dan snel inschrijven. Dan ben je safe en dan maak je dus kans om door ons bezocht te worden volgende week.

0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
12: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
13: Wauw!
12: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
14: Oh, oma, dit is het lekkerste ooit.
12: Dat is toch echt wel...
13: Wow.
12: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
14: Wauw!
12: Van Bibra.
15: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
16: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
15: Dus we groeien.
16: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
15: Dan is dit jouw moment.
16: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Eli Oaks bij Top en Running Around.
1: Bram van Hee. We make you move.
0: Brugge is landskampioen. Gisteren was er nog de kampioenenviering in Brugge. En Hans van Aken heeft gisteren zowat iedereen verrast en zijn imago van ideale schoonzoon toch een beetje doorprikt. Want ik heb een filmpje op het internet gezien. Ja, volgens mij heb je het ook zien passeren. Van de zingende Hans van Aken. Ik heb een fragmentje. Ja, dit dus. Je hoort dus Hans van Aken meezingen en dat was na volgens mij meer, veel meer dan één punt. Zijn we het daarover eens? Ja, toch? En ik heb vandaag iets speciaals wat te maken heeft met een van de typische Brugge-anthems en dat is deze. The House of House. De plaat die altijd te horen is in het stadion voor de aftrap, House of House van Cherry Moon Tracks. En nu wil het toeval dat er ook pas een limited edition vinylbox is uitgekomen van Cherry Moon Tracks. 35 jaar de House of House van Cherry Moon Tracks. In die box zitten maar liefst, en ik heb het gecheckt met eigen ogen, 10 vinyls. Met originals van Cherry Moon Classics. En die wil je. Ja, die wil je sowieso als verzamelaar. Ik ga hem weggeven, want ik heb maar één box. En dat is nog niet alles. Want die box is nog veel meer waard dan dat je hem gewoon zou kopen. En ik vertel je zo meteen waarom.
2: I

0: House, 35 jaar de House of House van Cherry Moon Tracks is uit. Dat is een fameuze vinylcollectie. Dat is eigenlijk een vinylbox met daarin 10 vinyls. Ik heb het eens opgezocht. €169 is dat ding waard. En ik zal je zeggen, volgens mij is het nog veel meer waard, want ik heb hier een editie liggen die we heel speciaal hebben laten signeren door DJ Ghost himself. Ja.
1: Bram van Hey. We make you
0: move. Dus er staat een handtekening van de one and only DJ Ghost op de vinylbox. En daarom zeg ik het, die is nog veel meer waard dan die €169. Met andere woorden, die zou heel mooi staan in jouw verzameling. Niet waar? Moet je wel even hier... inschrijven voor onze wedstrijd. Hè? We hebben iets bedacht, hè Brian, toch?
2: Ja. Bram, waar staat jouw House of House?
0: Ik woon, want dat wil je weten, Ik woon in Merelbeke.
2: Wel, dan moet jij via de Top Radio PE-app de M... Nee, sorry, Merelbeke insturen.
0: Ja, maar ik mag niet meespelen. Wij zijn uitgesloten natuurlijk.
2: Ja,
0: maar jou stellen wij de eenvoudige vraag. Waar staat jouw House of House?
2: Simpel.
0: Waar woon jij?
2: Simpel. Eigenlijk, makkelijkere vragen bestaan bijna voilà. Niet.
0: Dus stuur maar door waar jij woont. En dan gaan we al die woonplaatsen in de pot gooien. Zometeen gaan we hier aan ons grote alfabetrad draaien. Dan komen we uit bij een letter. Stel nu dat we bij de letter M uitkomen, dan gaan we op zoek naar een stad, gemeente of gehucht met de letter M. Als je dan toevallig Merelbeke zou ingestuurd hebben, dan zou het wel eens kunnen
2: feest.
0: Dat we jou opbellen.
2: Ja, dat zou wel zijn. Ja, absoluut.
0: Stel je voor dat we straks echt op bij de M van Merelbeke uitkomen. Ja,
2: omgekochte boel. Ja,
0: dat gaan we dus niet doen. Dus kom maar op met jouw woonplaats. Waar woon jij? Waar staat jouw House of House? Dat mag je mij nu laten weten.
2: Dan zorg ik ervoor dat je weet waar je moet aanschuiven op dit moment. 7 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest. Is het geval op de A12 richting Antwerpen. Door een defect voertuig tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg verlies je daar op dit moment 1 uur en 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland vind je een defect voertuig tussen Antwerp-West en Borgerhout. Daardoor ook een file van 1 uur. Op de grote ring rond Antwerpen richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel verlies je ook 1 uur. De E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 40 minuten extra. Dan op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten file rijden. De A12 richting Brugge tussen Wilrijk-Zuid en Willebroek-Noord 25 minuten erbij. En tenslotte op de Brusselse Buitenring tussen Grimbergen en Jette 20 minuten extra, Bram.
0: Hallo, kus. Er komt hier wat binnen. Ik zie Deurle binnenkomen via de app. Schoten, Vloesberg, Lizele, Leden, Tongeren, Bilzen, Damme, Aalst, Roosdaal.
2: Maar...
0: Ik kan zo nog een uurtje doorgaan, denk ik. Heel veel mensen willen die vinylbox winnen. Waar woon jij?
2: Geen Merelbeke, zie ik niet.
0: Nee, voorlopig nog niet. Jawel. Ja, Merelbeke is ook al binnengekomen, zie ik hier op het scherm. Enfin, waar woon jij? Laat maar komen. Het is jouw kans om kans te maken op die vinylbox. Super exclusief ding is dat, hè. 35 jaar House of House van Cherry Moon Tracks. We gaan hem zo meteen weggeven. Dus waar woon jij? Waar staat jouw House of House? Dat willen we weten.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Waar staat jouw house of house? Of met andere woorden, waar woon jij? Dat is de simpele vraag die we hebben gesteld. Kan je nog altijd insturen via de Top Radio B-app. Dat is belangrijk. Want zometeen gaan we aan het grote rad met alle letters van het alfabet daarop draaien. En dan komen we uit bij een bepaalde letter. Die is gekoppeld dan aan een stad of een gemeente. Is dat een beetje de... Is dat rad klaar, jongens?
1: Ja.
0: Oké, goed.
1: Is goed.
0: Kom maar op met die stad, gemeente of gehucht. Dat kan het ook zijn natuurlijk. Hè. Zometeen gaan we draaien en spelen en bellen met iemand.
2: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket. En tanken. Behalve

0: luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
2: Moe van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
3: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
4: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Moduvan. Gelijk wie dat er wint, wie er maakt je kabinetten zak slimmer.
5: Ondermijn overkapping van Sun Systems is altijd goed.
6: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
10: Top Techno.
0: Dat is Techno and More.

0: Ik heb het gevoel dat iedereen hem wil.
1: Bram van Hee. We make you
0: move. En ik snap het wel hoor, het ligt hier naast mij te blinken. 35 jaar de House of House van Cherry Moon Tracks. Dat is een vinylbox met 10 vinyls. En die is ook bovendien ook nog eens gesigneerd door DJ Ghost himself. Dus ik snap dat heel veel verzamelaars of fans van Cherry Moon Tracks of de discotheek van destijds die in huis willen hebben. Waar staat jouw House of House? Of met andere woorden, waar woon jij? Dat is de vraag die we jou hebben gesteld. Begint jouw stad of gemeente met een letter waar ons rad uitkomt, dan bel ik jou misschien wel op. Maar laten we eerst die letter even bepalen. Hè. Dus ik heb hier een rad staan in de studio en daar gaat aan gedraaid worden. Ja, doe maar, Romal. Voilà, dat rad is nu aan het draaien. Producer Thibaut, jij kijkt ook mee. Ja, we zijn uitgekomen bij de letter L. Oeh, de letter L. Met andere woorden, we zoeken een gemeente of een stad met de letter L. Kunnen we bijvoorbeeld in Laarne uitkomen? Of Ledegem? Of Leuven? Of Lennek? Lebbeke? Langemark? Dat zou ook... Telefoon gaat al over, dat is al goed. Waar komen we uit?
2: Ja, met Arne.
0: Hallo, met wie?
2: Met Arne.
0: Dag Arne, met Bram van Top. Goedemiddag.
2: Dag Bram, goedemiddag.
0: Ik heb een belangrijke vraag voor jou. Waar staat jouw House of House?
2: In the City of the House of House, en dat is Lokeren.
0: Lokeren is met een L, proficiat!
2: Ja,
0: we gaan die box naar we gaan dat... in een doos doen met daarop een sticker breekbaar. Dat sowieso, want het is echt een mooi ding.
2: Ja.
0: En hij is gesigneerd, dus daar ga je wel wat aan hebben. Wat heb jij precies met Cherry Moon Tracks, Arne?
2: Ja, Cherry Moon is eigenlijk... Ik word 54, dus ik ben van de Cherry Moon, Boccaccio, Balmoral generatie. Ik heb al die platen elke week bezocht. Dus ja, dat is een klein beetje, dat was ons tweede huis.
0: Ja.
2: Dus,
0: mooi. Jouw tweede huis. Jij bent iemand die dus allemaal heeft meegemaakt van op de eerste rij. Ja. Dat is mooi om te horen. Waar gaat die vinyl een plekje krijgen bij jou? Ga je hem op de kast uitstallen? Of heb je daar al een idee over?
2: Mijn dochter die kan ze afspelen. Maar ik ben wel van plan om te investeren om de vinyl terug te kunnen afspelen. Want ik heb op dit moment geen platendraaier meer. Maar mijn dochter wel, dus ze zal even content zijn.
0: Ja, dat komt wel goed.
2: Maar ik ga ervoor zorgen dat ik deze zeker allemaal kan beluisteren.
0: Oké, dat komt helemaal goed. Koester hem en draag er goed zorg voor. Het is een heel mooie box, echt waar. Goed, proficiat en tot later.
2: You, bye.
0: En nu gaan we genieten van dit. Hoe kan het ook anders? Cherry Moon Tracks is dit.

0: The house and pause.
1: De vinylbox gaat naar Lokeren. Luisteraar Andy is er net mee gaan lopen. Dat is heel toevallig, maar Lokeren is ook de exacte locatie waar dus de Cherry Moon van weleer stond. Kijk, en zo is de cirkel heel mooi rond. Het is compleet toeval, dus ik vind het een mooi verhaal. En ik heb net gehoord dat luisteraar Arne ook een grote fan is van Cherry Moon Tracks. Dus blij dat hij daar een mooi plekje gaat krijgen in zijn huis. Ik heb nog Tiga Sunglasses at Night. Geniet nog van de zon en van Alok nu. Zometeen Wouter en The Party Room. Die staat hier al klaar om eraan te beginnen. Dus veel plezier met hem.

0: Een zonnebril, je kan hem ook overdag gebruiken. En een klakske ook. Wat een weer, zeg, buiten. Mooie avond gaan we in. Eerst zijn hier de top headlines.
1: Goedenavond. Het is nog altijd onduidelijk waarom een schoolbus vanochtend door een gesloten slagboom reed en werd gegrepen door een trein in Buggenhout. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee tieners om het leven. De twee overleden jongens komen uit Bornem. Het parket onderzoekt alle pistes. De chauffeur had alvast een blanco strafregister. En de treinbestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Het treinverkeer zal in de vroege avond langzaam heropstarten over één spoor. In het tennis moet Alexander Bloks met een enkel blessure forfait geven voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze 21-jarige landgenoot sloeg op training zijn enkel om, waardoor er abrupt een einde komt aan zijn debuut op het Franse gravel. Bloks zou morgen normaal spelen, maar zijn Australische tegenstander mag nu zonder te spelen door naar de volgende ronde. In de ronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zijn vierde ritzege gepakt. De Deense roze truidrager van Visma Lise Bike was bergop opnieuw de sterkste. Hij reed op 7 kilometer van de finish alleen weg en kwam solo aan. De Oostenrijker Felix Gall finishte als tweede op ruim 1 minuut, net voor Jai Hindley. In het algemeen klassement verstevigt Vingegaard zijn leidersplaats. Gall schuift dankzij zijn tweede plek op naar de tweede plaats in de stand. Vanavond en vannacht blijft het helder en warm. Het werd de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Ook morgen veel zon, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk wel kans op lichte regen.
0: Oei. Is dat? Regen? Ja, hoe warm is het bij jou in de file? Stuur even de temperatuur door van je dashboard. Want er is wel wat file E17. Tussen Haasdok en Antwerpen-West verlies je meer dan een uur. Antwerpse Ring. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 50 minuten. A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord ook 50 minuten. A12 tussen Bever en de Tijsmanstunnel een half uur vertraging. Half uur op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Binnenring van Brussel ook een half uur van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. 25 minuten op A12 van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En A12 tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Noord ook 25 minuten. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor minder dan 20 minuten. Al goed.
2: Dit is top. Wouter de Vries.
0: De beste soundtrack van je maandag. Nee, dinsdagavond natuurlijk. Die ga ik voor je draaien. Nu Jaden Borsen en David Guetta. Let's go. Top.

0: leggen is deze. Is dit de hit van de zomer? Voor mij wel. En voor jou. Another. And talk to you.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Ja, ja.
1: Come on.
0: Turn it up, baby.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Op een dinsdag die voelt als een maandag. Ik was mee hoor met het verhaal, mopje van daarnet. Als je net in een snikhete auto gestapt bent, waar je een ei kan bakken op je dashboard en waar je handen verbranden aan je stuur, dan gaan we nu samen stoom aflaten in de party room. Ik heb er zin in. Draai de ramen open, volle bak open als je in de auto zit en zet die summer vibes maar harder. En voor iedereen die nu al buiten luistert, dit zijn de hits om bij te smelten het komende uurtje.
2: Drums, please!

Cold Heart, voor wie net buiten komt uit de koelheid, uit de frigo-afdeling. Elton John en Dua Lipa. Dit is de wereldberoemde DJ Diplo. De Amerikaanse DJ Diplo heeft een set gedraaid op een kinderfeest. Dan denk je waarschijnlijk van ja, Diplo draait hier niet enkel van die mega grote events. En wel, het was een kinderfeestje van zijn zoon. Hij en zijn klasgenootjes hadden net de kleuterschool verlaten, dus tijd voor een feestje. En ideaal dan natuurlijk als je zo'n bekende vader hebt als DJ. Dan komt hij natuurlijk draaien en ik heb hier een klein fragmentje mee.

de set van Diplo op dat feestje van de kleuterschool. Check het op de social media. Leuk om te zien. Welke DJ zou er bij jou eens op school mogen komen draaien voor het afscheid? Einde van het jaar. Laat maar komen in de Top Radio BE app. Het zijn de McKenzie en Jesse. All I Need.

0: 1000.
1: Dat is heel wat anders of draaien op je slaapkamer, hè?
0: Verover je plaats in de finale op top 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

DJ Licious was een van de DJ's die draaide op het kampioenenbal van Club Brugge. Dat was Voices, waar nog op een andere plaats was er feest. En dat was afgelopen nacht in Amerika. Vannacht werden de American Music Awards uitgereikt. De meest prestigieuze Amerikaanse muziekprijzen zijn dat. En de grote winnaar was erbij. BTS, Zuid-Koreaanse K-pop band. Ik kan ze onder andere kennen van... deze Dynamite. En daarnaast viel ook Bruno Mars in de prijzen. En Sabrina Carpenter. Ze kregen er elke drie prijzen. Grote tegenvaller van de avond was dan weer... Taylor Swift. Ze ging zonder prijs naar huis. Dat hebben we ook nog niet veel meegemaakt in van die wedstrijden. Naast de prijsuitreiking was er ook een optreden van de Pussycat Dolls die daarmee al een voorproefje gaven van hun reunieconcerten die eraan komen. En dat klonk zo. Don't you? Don't you? Ja, sfeer zat daar goed.

0: Superzomerse track, World Hold On van Bob Sinclair. Zometeen goed bevonden, 31 seconden nieuwe muziek die ik ga testen. Oproep, warme oproep aan nieuwe producer om dat in te sturen, topradio.be. En straks is een track van Geert van de Meuter die zijn kans mag wagen. En als je op de radio komt, dan wil je sowieso een professionele audiomastering. Extra redenen om mee te doen. Check maar eens onze website. We zien waar je met de cabrio best in de file kan gaan staan. Hier trouwens een aantal dashboard temperaturen die zijn ingestuurd. Ellen zegt 35 graden op het dashboard. Wat is dat? Jan, 39 graden. Ja. Die zal toch ook een klein beetje in de zon staan dan die auto. Maar of warm is het sowieso. En file is er ook. Helaas, E17 tussen Hazelhoek en Antwerpen-West. Meer dan een uur, bijna een uur Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Half uur E34 tussen Melzeel en Sint Anna Linkeroever. En A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid ook een half uur. Andere plaats in een vertraging, max 20 minuten.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Voilà, c'est. Opgelost.

0: Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, schat.
2: Is niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immos Koopman!
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Torfs! Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
10: En dan met een promo die kan tellen.
12: Tegen de honger die komt.
10: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
13: Dit is top. We make you move.

0: Just the way you are. Daarmee kom je het verst in het leven.
1: Heb ik eens gelezen.
0: Milky was dat.
2: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En voilà, een nieuwe track gaat zijn kans wagen. En daarvoor gaan we kennis maken.
2: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En daarmee gaan we kennis maken met... Even kijken met Geert hier daar. Terwijl hier een en ander verkeerd loopt. Maar een momentje.
2: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Voilà, dat gaan we opnieuw doen. Geert, goedenavond.
3: Goedenavond, Wouter.
0: Ja, bekend onder de artiestennaam Nes da Silva, zo is het, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja. Waarom heb je meegedaan met dit item?
3: Omdat we vinden dat het een groot nummer is en het verdient om op jullie playlist te komen, hè?
0: Het verdient meer?
3: Ja.
0: Oké, hoe lang maak je zelf al muziek?
3: Dat is al enkele jaren eigenlijk, met een bevriende zangeres. En dit is een van de nummers dat we samen geschreven hebben.
0: Ja. We horen straks inderdaad zangeres, klok van de stem ook. En dat nummer is speciaal voor haar geschreven dan, of?
3: Niet speciaal eigenlijk. Het origineel was eigenlijk een ballade. En daar hebben we de song een beetje aan het rondpitchen geweest. En zelfs Natalia was eigenlijk geïnteresseerd om het uit te brengen. Maar dat is uiteindelijk toch niet doorgegaan. En dan hebben we Vanessa ontmoet, dat was Nessa Silva, en die haar stem paste perfect. En dan hebben we een drum and bass mix van gemaakt.
0: Ja, oké, want die drum and bass versie gaan we draaien zo meteen. Ik vraag het toch maar eventjes, in de wereld van AI, heb je het met AI een beetje gemaakt ook? Of is het volledig zelf gecomponeerd?
3: Nee, het is allemaal zelf menselijke hand.
0: Geen AI, oké.
3: Nee, geen AI.
0: Honesty heet het nummer, waarover moeten we eerlijk zijn?
3: Tegen elkaar vooral, denk ik. Hè. Dat zeker als je een verliefd of een getrouwd koppel bent, dat je blijft eerlijk zijn tegenover elkaar. En dat is eigenlijk een beetje wat erachter zit, achter het nummer.
0: Dat is de boodschap. Oké, en ook eerlijk je mening geven, zometeen goed bevonden of niet goed bevonden. Geert, we gaan 30 seconden kans geven, komen straks terug met resultaat. Is dat goed?
3: In orde, hartelijk
2: bedankt. Goed bevonden in 30 seconden.

0: Oh, en daar zijn de 30 seconden al voorbij. Wat gaan we ermee doen? Met deze Honesty van Ness da Silva. Ik leg het in jouw handen. Wil je hier meer van horen? Meer dan de 30 seconden, dat stuur je goed bevonden in de Top Radio BE-app. Of zeg je van, nou, dit volstaat, dit gaat toch niet mijn ding zijn vanavond. En dan mag je ook eerlijk je mening geven natuurlijk, dan wordt het niet goed bevonden. De kritische luisteraar van Top heeft het nu voor het zeggen. Gaat deze track verder dan 30 seconden of niet? En zoals steeds graag met een woordje uitleg erbij. Dus goed bevonden of niet goed bevonden. Het kan gratis ingestuurd worden in de Top Radio BE-app. Het ligt allemaal in jouw handen en ook de toekomst van deze track van Ness da Silva. Dus oordeel maar.
1: Dit

to Fabiola, Niels van Zandt, nieuwe versie Everywhere I Go Flashback. Wow, dat zit zo hard bij elkaar over die honesty van daarnet. Goed bevonden of niet goed bevonden? Ja, geen excuses, gewoon eerlijk je mening geven. Jij beslist hoe straks je radio klinkt. Ja, dus kom maar door.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Hey professional.
4: Ja?
3: 29 mei, opendeurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.

0: Armin van Buren en This Is What It Feels Like. Het is tijd voor goed bevonden of niet goed bevonden in 30 seconden. En het ging over deze track. Honesty van Nes da Silva.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En daar is Geert terug. Geert, ben je nerveus om de resultaten te horen?
2: Het is een beetje spannend uiteraard. Maar
0: ja, ik ga zeggen, het is mega spannend, Geert. Het ligt, ja, ik kan het eerlijk zeggen, het ligt enorm dicht bij elkaar. Mm-hmm. En ik ga je zeggen wat hier allemaal, een paar berichten lezen, wat hier allemaal is binnengekomen. Eddie stuurt voor mijn zomerse track, dus goed bevonden. Dat begint al goed, hè?
2: Dat begint heel goed.
0: Ja, Marina zegt hier ook, goed bevonden.
2: Mm-hmm.
0: Steven die zegt, goed bevonden, vooral de zangeres, de beat ertussen, dat was niet echt mijn ding. Kan je daar eens in komen?
2: Ja, smaken verschillen, hè?
0: Ja. Maar er is er ook nog een ander kamp. Benny zegt, sorry, niet goed bevonden. Het komen niet bekoren. Ik heb hier ook nog Bart, ook niet goed bevonden. Olivier zegt ook, niet goed bevonden. René, nope, niet goed. Sylvia, sorry, maar deze keer toch ook niet goed bevonden. Elias zegt ook, ja, toch niet echt 100% mijn ding, niet goed bevonden. Dus ik vrees... Net niet, Geert.
2: Oei.
1: Niet goed bevonden.
2: Jammer.
0: Ja, ik vind het zo jammer, want het is echt zo dicht bij elkaar. Maar ik moet eerlijk zijn en de knoop doorhakken. Dus ja, voor vanavond zal het helaas bij de 30 seconden blijven. Maar je hebt fans, dat sowieso. Maar je hebt er ook die dan een beetje minder fans zijn. Dus wie weet, met de volgende nummer kan je iedereen overtuigen, hè?
2: Voilà, we gaan verder schrijven en zien wat we kunnen... Ja,
0: zeker doen. Want hier blijft het 30 seconden voor jouw track, Honesty. Maar je krijgt wel erbovenop een professionele audiomastering voor een volgend nummer. Dus dat heb je wel verdiend, hè?
2: Oké, dat is heel vriendelijk. Hartelijk dank daarvoor.
0: En de zon blijft sowieso ook schijnen.
2: Ja, je mag gerust zijn.
0: Nee, Geert, ik wil je bedanken om mee te doen. En wie weet tot de volgende keer.
2: Oké,
0: zal ik het zeggen.
3: Dandas Music, professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dandas Music.

0: Cool to be careless. Ah, zo jammer voor Geert, hè, dat ik dan zo slecht nieuws moet mededelen. Raakt ook niet graag.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Mabo, volgende week misschien weer beter. Wie zal het zeggen? Blijf ze vooral insturen. Topradio.be, je nieuwe tracks. Want ja, dat is het item natuurlijk, Kurt.
2: Klopt.
0: Op voorhand. En de luisteraar is de boss. Is het ook? Is hij ook bij jou natuurlijk in je show, hè?
2: Het zal wel zijn, het zal wel zijn. En straks komen er allemaal battles aan met oud-nieuw.
0: Oud-nieuw?
2: Een oude track?
0: Voor later op het jaar, hè?
2: Ik weet het. Of ik loop al heel veel voor of ik loop achter. Het is dat je het bekijkt. Maar in ieder geval, een oude track en een nieuwe track van dezelfde artiest of dezelfde groep.
0: Geef eens een voorbeeldje.
2: Wel, bijvoorbeeld de Milk Inc. Lavash. Daar is het ooit mee begonnen. En de nieuwe Madison tegenover elkaar.
0: Oké, dat gaat leuk zijn. Oké, ik kan weer meedoen met dance battles bij Kurt. Ik wens je een heel mooie avond.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
0: Dit is Top.
2: Precies 7 uur, dan is er Simon met de Top Headlines. Hey, goedenavond, Simon.
3: Goedenavond. Het is nog altijd onduidelijk waarom een schoolbus vanochtend door een gesloten slagboom reed en werd gegrepen door een trein in Buggenhout. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee tieners om het leven. De twee overleden jongens komen uit Bornem. Het parket onderzoekt alle pistes. De chauffeur had alvast een blanco strafregister en de treinbestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Het treinverkeer zal in de vroege avond langzaam heropstarten over één spoor. In het tennis moet Alexander Bloks met een enkel blessure forfait geven voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze 21-jarige landgenoot sloeg op training zijn enkel om, waardoor er abrupt een einde komt aan zijn debuut op het Franse gravel. Bloks zou morgen normaal spelen, maar zijn Australische tegenstander mag nu zonder te spelen door naar de volgende ronde. In de ronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zijn vierde ritzege gepakt. De Deense roze truidrager van Visma Lise Bike was bergop opnieuw de sterkste. Hij reed op 7 kilometer van de finish alleen weg en kwam solo aan. De Oostenrijker Felix Gall finishte als tweede op ruim 1 minuut, net voor Jai Hindley. In het algemeen klassement verstevigt Vingegaard zijn leidersplaats. Gall schuift dankzij zijn tweede plek op naar de tweede plaats in de stand. Vanavond en vannacht blijft het helder en warm. Het werd de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Ook morgen veel zon, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk wel kans op lichte regen.
2: Dankjewel, Simon. En het mag dan wel de warmste dag geweest zijn. Het is ook precies de avond waarbij er heel veel file is. En misschien ook wel de langste fileavond. Althans toch op een dag dat ik hier sta. Goed, even het overzichtje. Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je er een klein uur bij tellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 45 minuten extra. E34 naar Antwerpen. 45 minuten extra tussen Melzele en Sint-Anna in Kroever. En op de A12 ook al naar Antwerpen. Een half uur extra tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En dan zijn we nog niet helemaal, want op de Antwerpsring richting Nederland moet je er ook nog eens een twintigtal minuten bij tellen tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En vanaf Antwerpen-West dus een klein uurtje richting Borgerhout. Mannekes, mannekes, mannekes, wat is dat allemaal?
0: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
2: Ik voel het, je hebt nood aan hele goede muziek en vooral ook aan goede battles. En wel, ik ga daarvoor zorgen. Tot 9 uur na Offenbach en Oscar met K, dan is het zover.

0: Volgende week kan je dankzij Top Delivery een tankkaart winnen met erop 1000 euro dat je kan spenderen. Ja, om te tanken uiteraard. En ik snap het dan wel dat je dat wil winnen. Uiteraard, inschrijven kan via topradio.be en de Topradio BE-app. Maar om daarvoor nu meer dan 3 kwartier in de file te gaan staan richting Antwerpen, dat is nu toch ook weer niet nodig.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: Ja, ik heb het zo'n scherpje waar ik al die files kan opvolgen. En het is op dit moment niet het ideaal moment om richting Antwerpen te rijden. Laten we het daarop houden. Als je nog een terrasje kan doen, doe dat dan vooral. En stem ook mee in de Topradio BE-app. Want de hele avond tot 9 uur ga ik jouw battles voorschotelen tussen een oude en een nieuwe track van dezelfde artiest. En ja, de eerste heb ik dat straks eigenlijk al verklapt, zo net voor 7 uur bij Wouter. Sowieso komt Milk Ink langs, maar de vraag is alleen met welke track. Je kan ervoor gaan beter voor eentje uit 1996. En dan stem je voor deze Lavage. En dan krijg je die dus over een dikke 5 minuten. En dan moet je vooral een 1 doorsturen als bericht via de Topradio BE-app.
2: Music is my medicine. My medicine.
0: Maar je kan ook gaan voor een track die 30 jaar jonger is. Die is uit sinds dit jaar natuurlijk. En nog niet zo heel lang hebben ze Madison uitgebracht. 2 tracks van Milk Ink. Het is aan jou eigenlijk om te stemmen. Wie van die 2 mag er passeren? Ga je voor Lavage? Dan moet ik een 1 hebben als bericht via de Topradio BE-app. Of ga je toch voor die Madison, de meest recente? Ja, je weet wat je moet doen. En nu een 2 doorsturen via de app.

lieve woordjes van Gary Pond. Je kon er net stemmen via de topradio. B-up ga je voor Lavash van Milk Inc. Ja, dan wordt het deze natuurlijk. Of ga je voor een track die 30 jaar jonger is. Music is my medicine, my medicine. Ja, dan wordt het dit over een kleine minuut op top. Dance Battle, Dance Top 1000. Wat is er zo binnengekomen via de topradio B-up? Ik heb natuurlijk stemmen gezien voor beiden. Al kan ik al wel verklappen dat er één duidelijke winnaar is. Maar voor het zover is, even meegeven dat vrijdag 23 oktober een interessante dag is als je fan bent van Milk Inc. Of de dag daarna, zaterdag 24 oktober ook. Want dan gaan ze het oude sportpaleis, de Afwasdoom heet dat daar tegenwoordig, nog eens op zijn kop zetten natuurlijk. Met 30 jaar Milk Inc. En de kans is groot dat die twee tracks die je daarnet hebt gehoord, dat die allebei wel gaan passeren. Daar ben ik eigenlijk rots van overtuigd. Maar ja goed, welke passeert er nu? Gaan we voor Lavash of gaan we toch voor die nieuwe Madison? Wel, ik heb onder andere een stem gezien van Johan uit Rotselaar. Speciaal voor Linda heeft hij erbij gezet. Ook Peter uit Malle of Benny uit Halen. Of Eddie bijvoorbeeld. Die zijn gegaan voor nummer 2 van daarnet. Dat wil zeggen Madison. Eddie heeft er ook bij gezet. Keuze 2, want dat is de muziek. Het enige middel tegen mijn spierziekte ALS. Ja, Madison. Maar ik zag ook een stem van Yves uit Tendermonde. Jimmy uit Leopoldsburg. Floris uit Peutinchem. Danny uit Beernem. Jasmin uit Kortrijk. Melanie uit Zeele. Arne uit Waregem. En ze kan ik nog doorgaan. Dus... Het was redelijk duidelijk. Nummer 1 is de winnaar van deze battle, Lavash Milk Inc.

0: met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
4: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
3: Wat bedoelde?
4: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon een toegang.
3: Dat zal wel.
4: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
3: Echt? Dus?
4: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Daya, maar vooral Dom Dolla natuurlijk. En die sound die haal je er onmiddellijk uit. En Dreaming.
1: Dance Battle Top Schaamteloos.
0: Als je fan bent van Top Schaamteloos, dan weet je dat je natuurlijk op zaterdagavond hier aan het juiste adres zit. Want vanaf 6 uur tot middernacht op de zaterdag is Jeroen er met Top Schaamteloos. Maar eigenlijk kan dat gewoon dag en nacht, 24 uur op 24, via onze online zender Top Schaamteloos. Die kan je gewoon vinden in de app of op topradio.be. En een kerel die daar al is passeert, zowel op de zaterdagavond als gewoon ook via onze online zender, dat is een kerel uit Den Haag, Paul Elstak. En als je Paul Elstak hoort, dan denk je natuurlijk aan die track, dat klein bescheiden hitje van hem, dat hij gemaakt heeft in 1995, 31 jaar geleden. Waren we zot van dit? En het coole is, nu zijn we daar nog zot van. Dat is bewijs dat hij het goed gedaan heeft. Rainbow in the Sky is keuze 1 in deze battle, maar ik had er straks al verklapt dat het een oude track en een recente track van dezelfde artiest gaat zijn. Diezelfde Paul Elstak heeft op een gegeven moment, in 2016, samengewerkt met de kerels van Je Broer. En dan werd het dit.

En nu sta je eigenlijk om te stemmen. Hè. Waar ga je voor? Ga je voor de ultieme classic uit 1995, Rainbow in the Sky van de Pollen? Of ga je toch voor net het iets steviger werk

0: voor het geval je het nog niet warm genoeg had natuurlijk. Heeft Henri Pijver nog een nieuwe track gemaakt die het nog net iets warmer maakt? Sola was dat. Ja, en deze maakt het ook een beetje warmer eigenlijk. Hè. Dit is natuurlijk Rainbow in the Sky van Paul Elstak. Onder andere Sammy uit Asseneden heeft daarvoor gestemd. Ah ja, dat denk ik toch dat hij dat ermee bedoelt.
1: Nummer 1-1-1-1-1-1-1-1.
0: Ja, en ze gaat er nog eindeloos door. In ieder geval, dat is dus een stem voor nummer 1 die al binnen is. En dat wil zeggen dat je dan over een kleine 5 minuutjes Rainbow in the Sky hoort. Maar het kan ook gaan voor een andere track van Paul Elstak.
2: Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten.
0: En dan zit je onder andere in het kamp van luisteraar Tim, die doorstuurt je broer groetjes uit Ibiza. Oh, doen ze allemaal de groeten terug. En ook luisteraar Danny stuurt door nummer 2, gas geven op top. Ah, wel kijk, straks gaat het misschien in orde komen. Een plaats waar je net iets minder gas kan geven, jammer genoeg eigenlijk, is op de E34 richting Antwerpen, want je moet er 40 minuten bijtellen nog altijd vanaf Melsheren tussen Sint-Anna Linkeroever, E17 naar Antwerpen, 20 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West, Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid, en Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten extra ook tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West, en verder door ook nog eens 10 minuten extra tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Wat een lange file zeg. Als je daar nog niet in staat in de file die ik daarnet heb opgezet, en je belandt in een andere file, heb ik wel goed nieuws voor jou. Maar dat zou je 10 minuutjes of minder mogen kosten qua extra reistijd.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: altijd een beetje vreemd, dit nummer horen terwijl de airco op mijn gezicht blaast. Dus, er is iets tegenstrijdig aan die twee, maar goed. Marshmallow en Farruko natuurlijk en Esta Vida.
1: Dance Battle Top Schaamteloos.
0: Jij kon daarnet stemmen via de topradio BE op nummer 1, Paul Elstak, Rainbow in the Sky, nummer 2, ook Paul Elstak, maar dat was samen met je broer en Kind van de Duivel, twee tracks waar een dikke, wat is het, 20 jaar tussen zit eigenlijk. De ene komt uit 1995, de andere uit 2016. En je kon stemmen via de topradio BE op wat het gaat worden. Felix onder andere stuurt door, Kind van de Duivel, mijn levensmotto, wat zie ik nog allemaal passeren, ook laten we eens lekker gek doen, we gaan voor nummer 2. Bob uit Malle, die vindt het een onmogelijke keuze, beide zijn geweldig, meer van dat. Dank je Bob, om absoluut niet te helpen, maar toch denk je, merci voor jouw berichtje natuurlijk. Eddie gaat voor nummer 2, Jelle gaat dan weer voor nummer 1, Alain gaat voor nummer 2. Als ik alles bij elkaar optel, jawel hoor, zitten we aan bijna 70% van de stemmen voor de recente track. Moet ik al mijn excuses aanbieden aan Benny, want die zegt als het origineel niet beter is, of beter, nee, je moet bij het origineel blijven, dat zegt hij. Ja, dat gaat het dus dit keer niet worden. Maar misschien straks wel, want er komt nog een battle aan. Maar eerst genieten van je broer.

Hij is recent uitgebracht. Deze Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It, maar eigenlijk is die track niet nieuw, want hij ligt al een paar jaar eigenlijk op het schap van die twee mannen. Maar goed, hey, straks komt Shakira eraan met haar bezoekje aan de zoo en daarna is het tijd voor een nieuwe battle. Het wordt er eentje van Bob Sinclair. Twee tracks van hem, een oude en een nieuwe tegenover elkaar. En jij kan natuurlijk weer stemmen via de app.

Zoo, Shakira en Zoo. Dance Battle, Dance Top 1000. Het is tijd voor de laatste battle voor 8 uur. Want na 8 uur komen er nog 3 battles aan. Jij bepaalt nog altijd welke track je graag wil horen. Dat doe je via de topradio BE door een 1 of een 2 door te sturen. En het zal sowieso een track zijn van Bob Sinclair. We kunnen gaan voor eentje van 2005. En dan wordt het dit. Een beetje fluiten samen met een Bob. En vooral genieten van het weer, dat daar vlotjes 30 graden haalt. Althans toch daar straks. Nu is het al een klein beetje afgekoeld, klein beetje. Heel veel zal het nog niet zijn. En het kan nog wat warmer worden dankzij deze Love Generation, als je ervoor stemt. Maar dan moet je dus een 1 doorsturen. Maar je kan ook gaan voor een recente track van hem. Allee, het is te zeggen van vorig jaar, 2025. Toen heeft hij Cruel Summer uitgebracht.

En nu sta je natuurlijk om te stemmen wie van die twee mag er over een kleine 5 minuten in jouw oren te horen zijn. Dan ga je voor het gefluit van Love Generation, dan moet je dus een 1 doorsturen. Of toch deze Cruel Summer, dat is dan de recente track van Bob Sinclair. Dan moet je nu een 2 doorsturen via de Top Radio BE app. 1 of 2, het is welkom nu via de app. Zo is onderweg Jelly Roll en Run It. En ook nog Lana Del Rey met Hoe Kan Het Ook Anders, Summertime.

0: Luisteraar Nathalie was er straks al bezig met haar loopje. Wel, deze Jelly Roll and Run. Het heeft zeker ook geholpen. Dance Top 1000. Ja, wel, ook Kind van de Duivel heeft dat straks ook geholpen natuurlijk, want dat was de winnaar van de vorige battle. Het zijn allemaal battles waarbij een oude track tegenover een nieuwe track wordt gezet. En het is ondertussen 1-1 in de tussenstand. Ja, heel lang geleden, een dik half uur geleden, waren het beter twee tracks van Milk Inc., Lavage en Madison. Lavage heeft toen heel duidelijk gewonnen. Paul Elstak, Rainbow in the Sky en Paul Elstak met je broer en Kind van de Duivel. Ja, dat is dus Kind van de Duivel geworden. En nu gaat het tussen de twee tracks van Bob Sinclair. Love Generation is nummer 1, een track uit 2005, en Cruel Summer is nummer 2, een track van vorig jaar, van 2025. En als ik zo kijk naar de stemmen die binnenkomen, is dit al de spannendste battle van de drie die er deze avond gepasseerd is. Ik zie onder andere Steve nog, het mag 2 zijn voor mij, omdat het toch bijna zomer is, stuurt hij door. Zie ik nog allemaal, Eddie gaat ook voor nummer 2, Tony gaat ook voor nummer 2, maar er is ook nog wel het clubje van de mensen die eigenlijk nummer 1 niet zo vaak horen en er daarom voor stemmen, zoals Delphine bijvoorbeeld. 1, dat was toch een topschijfje, dat is veel te lang geleden dat ik die gehoord heb. Delphine uit Nazareth stuurt dat door. En ook Steen uit Mechelen gaat voor nummer 1. Als ik alles bij elkaar optel, zit ik aan maar 52% van de stemmen. De vraag is natuurlijk, is die voor die oude of die nieuwe? Wel, het is dit geworden.
1: Dit is top. Hi guys, this is Bob Sinclair.

iets over 8, dan is het altijd tijd om iemand anders een battle te laten voorstellen. Dark E is straks aan de beurt. Welke twee tracks hij in de battle heeft gegooid, wel je ontdekte straks.

0: Michael Beltran en In My Soul. Guest Battle. Elke dinsdag iets over acht, dan is het aan iemand anders om hier een battle voor te stellen. Wie dat is, dat heeft de vorige DJ bepaald. En mijn fameuze DJ-ketting die is vandaag beland bij Christophe, die je beter kent als Dark E. Goedenavond, Mr. Dark E.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg, ik heb zo eens online een beetje rondgespeurd en dan kom je al snel terecht bij zo van die websites waar dat DJ's een beetje reclame maken voor zichzelf. Mm-hmm. En als ik dat mooi in het Nederlands vertaal, dan heb ik op een gegeven moment iets gevonden als Dark E is altijd al gefascineerd geweest door rock, pop, blues, tot elk denkbaar elektrische muziekstijl. Dat kan toch niet dat je alles goed vindt?
1: Nee, al wel. ik vind bijna alles goed. Ik ben effectief iemand die... die in alle soorten muziek in een bepaalde vibe zoekt en vanaf dat je die vibe hebt, ja, dan kan ik er ook al echt helemaal in meegaan.
0: Ja?
1: Muziek waar ik misschien minder een bepaalde vibe in vind die me aanspreekt, ja, slager, carnavalsmuziek en dergelijke, als het zoiets te...
0: Allee, zo'n mooie Polonaise en zo, nee? Polonaise nieuw ding?
1: Oh, ik vind dat moeilijk. Op dat moment ben ik echt heel blij dat ik bijvoorbeeld achter de DJ-boot kan staan in plaats van in het rijtje. Maar ik zeg niet dat dat nooit in een dronken bui ooit ergens lang geleden gebeurd is.
0: Ja, kan ik mij voorstellen. Nu, hier bij ons, de mannen van de ochtend, Jeroen en Koen, vooral Jeroen, is heel, heel zot, maar echt heel zot van dit hier. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangarang. Dat is de winnares van het Eurovisie Songfestival, Dara. Is dat iets dat jou kan bekoren? Kan je daar een goede hardstyle versie van maken?
1: Op het moment dat het vocaltje er zo in kwam, dacht ik van oké, hier valt misschien nog wel iets aan te maken, maar alles dat er om eraf ging, ja, dat gaf mij zo'n beetje Crazy Frog vibes of zo.
0: Ja.
1: Ja, dus nee.
0: Ik snap het wel eigenlijk, Crazy Frog, ja inderdaad, dat is ook een kerel die dat, die levendige herinneringen aan eigenlijk, maar die is ook een beetje schaamteloos, hè?
1: Voilà. En uiteindelijk, ja, er zijn ook heel veel mensen die er wel gewoon lekker op gaan, dus in die end, ja, dat is een beetje... De smaken en kleuren, daar gaan we niet over discussiëren. Hè?
0: Dat is waar, dat is waar. Aan de telefoon Mr. Dark E, een man die je vooral kent van het iets stevigere genre eigenlijk. Ja, je hebt twee tracks in de battle gegooid. Voordat we ze gaan laten horen, het zijn twee uiteenlopende tracks, hè?
1: Yes, absoluut. Ik heb ervoor gekozen om eigenlijk iets erin te steken dat wat commerciëler is. Dat is ook, het zijn eigenlijk alle twee ungereleased tracks, dus zo'n tracks die nog niet 100% af zijn, maar ja, laten we zeggen, zo goed als af.
0: Dat hebben we altijd graag. Dat hebben we echt altijd graag. Zo'n unreleased tracks, mijn hartje, het is nu al groter aan het worden.
1: Voilà, dat is iets. Vroeger, als je dat in de platenwinkel, dan kwam je nieuwe platen tegen. Tegenwoordig komen mensen aan DJ Boot al de plaat aanvragen voordat je ze zelf hebt leren kennen. Dus voilà, bij deze kunnen mensen op best manier mensen leren kennen. In ieder geval, ja, ik denk mensen die mij wat kennen als DJ, die weten dat ik wel een voorkeur heb voor heel trancy, vibe dingen. En het meer donkere dat ik erop ingestoken, ja, dat neigt echt naar anders toe. Ik zou dat niet echt commercieel durven noemen, maar wel gewoon helemaal staan voor wat ik doe. Het andere is misschien iets commerciëler, maar ook wel typisch de sound die ik wel vaker gebruik. Dus ik ben super benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden, want ja, over het algemeen wint het commerciële het van het iets alternatiever qua idee, zeg maar dat is misschien net daarom dat ik die twee tracks tegenover elkaar wil zetten.
0: Jawel, we gaan eens gewoon luisteren welke twee tracks je tegenover elkaar hebt gezet. Als je gaat voor nummer 1, dan ga je voor CRW en I Feel Love, zo is het.

Als je benieuwd bent naar meer van deze I Feel Love, het moet juist zijn, van CRW, ja, dan moet je een eendo sturen als bericht via de topradio BE. Maar het kan ook gaan voor een andere track, dan wordt het Dark E en Ghost Voices en dan krijg je dit straks.

0: Jouw 1 of 2 is welkom via de topradio BE op I Feel Love is nummer 1 en deze Dark E and Ghost Voices is nummer 2.
1: Dance Battle.
0: Beste Mr. Dark E, als mensen jou aan het werk willen zien en vooral horen, waar kunnen ze jou dan zo binnenkort ergens aan het werk zien?
2: Komend weekend, Arend Donk zingt in Swing. Dat klinkt heel lokaal, maar dat is best een groot feest in Arend Donk.
0: Zingt in Swing, is dat met Polonaises? Nee.
2: Ik denk dat wel, maar dat kan een andere dag zijn.
0: Ideaal.
2: Sowieso. Zaterdag Lost Memories, heel leuk classic feest in Breda.
0: Ja?
2: Daarna nog op een... Ik moet het zelfs even gaan opzoeken, maar het is een... Het schiet gewoon even volledig uit mijn hoofd weg. Dus
0: ik zal ondertussen vertellen dat Delphine zowel 1 als 2 wil horen. En wat zie ik ook allemaal? Arne gaat voor nummer 2 en Vince gaat ook voor nummer 2. Dan hebben we dat al even meegegeven. Dus voorlopig is nummer 2 aan het winnen. Maar laat je zelf nog gaan via de Topradio BE-app. En dan kom ik terug naar jou, yes. Mr. Dark E. Zeg het eens.
2: Yes. Rich Pleasure XL. En ik moet deze week nog aan mijn outfit werken om daar te kunnen gaan draaien.
0: Ah, voilà.
2: Dat wordt heel leuk. En dan ja, de Legacy Festival, de Sunrise Festival, de District Events.
0: De bekende.
2: Er zitten best wel leuke festivals in de komende maanden.
0: Ja. Mm-hmm. Ik zie nog een berichtje binnenkomen van Kevin, die stuurt door. Nummer 2, Ghost Voices, lijkt me meer een Dark E-stijl. Juppa, ideaal voor, en dan moet ik de rest even kijken, ideaal voor even los te gaan op een hete zomerdag.
2: Ja, het is ook een plaat. Hè. Het is vooral ook dat er wat er aan vooraf gaat, zal ik maar zeggen. De breaks en zo, dat is voor mij super belangrijk.
0: Mm-hmm.
2: Vaak de drop, dat gaat er hard voor dat de mensen op gaan, maar ik denk dat je de sfeer vaak heel hard schip in de breaks. Dus ja, ik ben benieuwd. Als het valt, dan zullen we het live op de radio horen.
0: Klopt inderdaad, over een dikke 5 minuten ga je het weten. 1 of 2 is welkom. Mr. Dark E, ik ga je wel laten gaan. Ik ga je wel laten genieten van een of andere cocktail of wat dan ook. En laten uitzweten vooral. Maar ik heb nog één vraagje. Volgende week wil ik met iemand anders bellen. Met wie en waarom?
2: Ik zat te denken aan QIC. En waarom? Ja, QIC en Luc is heel lang een collega geweest in het complex, dus het discotheekcomplex die veel mensen ook nog wel gaan kennen van vroeger. Een heel gewaardeerde collega. Maar daarnaast, ik denk dat hij op heel vlakke dingen heeft die dat ik niet heb. En misschien ook wel andersom, als in een van de meest technisch begaafde... Ja, audiofielen die ik persoonlijk ken, dat plaat ik natuurlijk altijd echt super strak. En dat is iets dat ik tot op heden nog altijd niet onder de knie heb, zoals hij dat gewoon, ja, uit zijn mouw lijkt te schudden. Dus ik heb enorm respect voor hoe dat hij zijn platen in elkaar stikt en kan laten klinken. Dus QIC.
0: Voilà. QIC wordt de man waar ik volgende week mee ga bellen. Yes. Beste Dark E, dikke merci dat ik jou eventjes mocht storen. Geniet nog van het ideale weer. En over een dikke 5 minuten ga je weten welke track uiteindelijk de winnaar geworden is. Ik wens jou een hele fijne avond en merci voor je tijd, man.
2: Dankjewel, ook voor jullie een fijne avond.
0: Yo.

beetje fluisteren. Altijd goed. Zipporah en Lotus Eater. Guest Battle. Elke dinsdag iets over 8, dan krijg je een andere DJ te horen die twee tracks voorstelt. En vandaag was dat Dark E. En als je toevallig de twee tracks gemist hebt, wel, zijn nummer 1 was CRW en I Feel Love. En hij heeft hem gezet tegenover een track van hemzelf, Dark E en Ghost Voices. En dan wordt het dit straks. Ghost Voices dus van Dark E. And the winner is... Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè. Wie is de winnaar geworden van de battle? Wel, als het van Christophe afhangt, dan wordt het de nummer 2. Zie ik nog allemaal passeren. Kevin die gaat voor nummer 2. Een andere Kevin trouwens ook. Arne gaat voor nummer 2, omdat 1 gaat winnen, zit hij erbij. Ja, maar ja, als we zo gaan beginnen. Stefanie die gaat dan weer resoluut voor nummer 1. Mike gaat voor nummer 1. Lieven gaat ook voor nummer 1. Doe maar 1. Ik sluit mij aan bij Delphine, zit hij er ook bij. Ja, dat was de andere luisteraar die dan eigenlijk vindt dat ze allebei mogen passeren. Maar ja, kijk, dat is tegen de regels van het spelletje natuurlijk. Ik heb alle stemmen bij elkaar geteld en ik moet zeggen, het is best spannend geweest. Het had bijna Ghost Voices geweest, dat wil zeggen nummer 2, maar dan is het eigenlijk een beetje de schuld van Chris, die ik er zie via de topradio BE heb, die er eigenlijk voor gezorgd heeft, en Mike trouwens ook, dat de slinger een klein beetje doorgeslagen is richting nummer 1 en wordt toch CRW en I Feel Love. En is dat de winnaar van deze guest battle, wat Dark E dus voor de volle 100% voor iets tussen zit?

0: De winnaar van de guest battle, Dark E en vooral ook CRW en I Feel Love.
1: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket en tanken. Behalve

0: Vloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer.

0: Never Forget You. Ja, Never Forget, dat is ook hetgene wat ik dacht toen ik een paar maanden geleden plots dit hoorde in de partyroom bij Wouter.
1: Die niet zo de filler als een... Ik wil er niet anders uitzien dan dat ik eruit zie.
2: Ik las iets over die spuitjes wat daarin zit.
1: Ja, sperma. Zalm-DNA.
2: Wat?
1: Zalm-DNA.
2: Maar zei je sperma, wat is dat?
1: Ja, zalm-sperma.
2: Zalm-sperma.
1: Ja, zalm-DNA ligt het dicht bij het menselijke DNA. Ja. En als dat wordt ingespoten, dan stimuleert dat eigenlijk de aangroei van jouw eigen collageen.
2: Fantastisch.
1: Waardoor dat je eigenlijk terug een jongere huid krijgt. En voilà, dit is het resultaat.
2: Dit is jouw wondermiddel, ja.
1: Absoluut.
0: Ja, wat is dat allemaal, zeg? Dance Battle top schaamteloos. Ja, dat was Jesse die een paar maanden geleden te gast was bij Wouter in de partyroom en plots aan het uitleggen was hoe je van die rimpels vanaf kan komen. En blijkbaar zit er in het stofje dat je daarvoor nodig hebt iets speciaals. Maar wel de ideale reden natuurlijk om Jesse eens in de battle te gooien. Het is een oudere track en een net iets minder oude track. En jij kan stemmen tussen die twee. Eén of twee is welkom via de app. Het is ook van in de tijd dat ze samenwerkte met de McKenzie. We weten ondertussen dat dat niet zo vrolijk geëindigd is. Maar goed, wel goede tracks gemaakt in de tijd natuurlijk. Zoals ze dat dan zeggen. 1998, Innocence. En ik kan straks helemaal passeren als je een 1 doorstuurt via de topradio BE. Maar we kunnen ook 2 jaartjes verder gaan in de tijd. Dan zitten we in 2000 en toen was er dit. En nu is de vraag aan jou, welke track past best bij deze dinsdag 26 mei? Wie wil je horen? Ja, dat is Jesse natuurlijk, maar vooral met welke track? Innocence, dat is nummer 1. Of toch All I Need, dat is nummer 2. 1 of 2, het is welkom via de topradio B-app en zit er vooral ook bij waarom je daarvoor kiest. Dat is altijd leuk. En dit is nu Niels van Gogh en zijn Pulverturm.

Niels van Gogh en Pulver Term. Jij moet stemmen via de Topradio BE-app. Allee, je mag stemmen, hè. Maar dat is wel tof natuurlijk om dat te zien binnenkomen via de Topradio BE-app. Innocence van Jesse en de McKenzie, dat is nummer 1. Of je kan ook gaan voor deze track van dezelfde bende. Innocence is 2 jaar ouder dan All I Need. En All I Need heeft nummer 2 gekregen van de McKenzie en Jesse. Dus 1 of 2, het is nog welkom via diezelfde Topradio BE-app. En een uur geleden heb ik gezegd dat je best je verplaatsing naar Antwerpen nog een beetje uitstelde. Ah wel, nu is het 8:30, iets over 8:30 zelfs al. En je mag vertrekken naar Antwerpen. Want je moet alleen nog maar op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen Noord en Deurne. En dat is het op dit moment.

Ik heb hier net een nieuw probleem bij de show ontdekt. Dance Battle Top Schaamteloos. Ja, wanneer het gelijke stand is, dan is dat niet echt een probleem. Dan passeren ze allebei. Maar wanneer het te goede tracks zijn, ja, dan krijg je berichten zoals bijvoorbeeld dat van Thomas. Keuze 1, heerlijk nummer. Allebei eigenlijk. Maar ja, een mens moet kiezen. Of Eddie. Allebei goed. Ik kies voor nummer 2. Of Dave uit Heist op den Berg, die aan het werken is in zijn tractor. 2. Maar 1 is ook goed. Dat het eigenlijk niet veel uitmaakt wie van die twee eigenlijk de winnaar wordt. Gelukkig is er nog iemand die wel een mening heeft, zoals Frederik bijvoorbeeld uit Merelbeke. En hij heeft doorgestuurd 1 graag, want mijn zoetje kan al niet wachten om te beginnen dansen. Ja, als ze zoetjes beginnen dansen, ja, dan moet ik wel gaan voor nummer 1. Het was ook de winnaar van deze battle. 55% van de stemmen voor deze Innocence.

I Can See The Magic heb ik Jesse daarnet horen zingen. Dance Battle. Wel, de magie is er nog vlak voor 9 uur. Daar kan jij voor zorgen nu via de topradio BE-app. Jij speelt met andere woorden baas over de laatste battle, maar dan moet je wel doorsturen nu via de topradio BE-app. Twee tracks heb ik van jou nodig die tegen elkaar mogen battlen. Dat mag in het genre zijn zoals daarnet. Oud en net iets minder oud, het mag. Maar het moet niet natuurlijk. Stuur maar door welke twee tracks je graag tegenover elkaar zet. En dan ga ik daar misschien straks wel voor zorgen. Na deze Creeds en Push Up.

Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

Tiësto en Jackie Chan. Dance Battle. Bijna 9 uur, dat wil zeggen dat jij dan de baas bent. Jij kon daarnet twee tracks doorsturen. Twee tracks die tegen elkaar mogen battlen. Ik heb een aantal suggesties zien passeren. Onder andere Cedric zat in de topradio. BE had hij allemaal gekund. Kevin heeft er ook eentje doorgestuurd. Daar zat onder andere de House of House bij. Maar als je al een tijdje aan het luisteren bent, heb je misschien wel gehoord dat straks bij Bram dat er zo'n heerlijke vinylpakket weggegeven is. Dus House of House die is eigenlijk ongeveer deze avond al gepasseerd. Maar anders had hij perfect kunnen in de battle gegooid worden. Maar volgende week is er een nieuwe kans natuurlijk. Ben ik gegaan voor twee tracks die Vince heeft doorgestuurd, Vince uit Wevelgem. En dat zijn ook niet de tracks die elke dag passeren. Hij gaat onder andere voor DJ Tony en Wipeout als keuze 1.

maar dit kan ook. En dat wil dan zeggen dat je stand voor Just Be Good van DJ Zof. Zal ik hem even noemen, hè? Kijk. Eén of twee, het is welkom nu via de Top Radio B-app. Wat gaat het worden? Ga je voor Wipeout? Dat is nummer 1. Of toch Just Be Good? Dat is nummer 2.

0: Faded van Alan Walker.
1: Dance Battle.
0: Luisteraar Vince had hier nog twee tracks in de battle gegooid. Wipe Out van DJ Tony was keuze 1 en Just Be Good van DJ Zof, zal ik hem maar noemen, is nummer 2. Als het van luisteraar Eddie afhangt, dan gaan we voor nummer 2. Vince zelf die hoopt dat beide gaan passeren, maar dat gaat er niet in zitten, vrees ik, beste Vince. Nico gaat ook voor nummer 2. Gas geven tot in Waregem stuurt hij door, maar als het dan weer van Jens afhangt, dan gaan we voor nummer 1. Ook Steven gaat daarvoor trouwens en Lazy gaat daar ook voor. Ik heb alle stemmen bij elkaar geteld en de winnaar van deze battle, de allerlaatste battle van deze dienst, 26 mei is toch wel nummer 1 geworden. Wipeout en DJ Tony. Ik wens je nog een fijne, warme avond. Of misschien ook niet te warm. En tot volgende week voor een nieuwe Dance Battle.

happened to you.